0: 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Hey Jan, wakker worden?
3: Hè? Wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: niet. Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker. Dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: Regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: radio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september, vanaf 1 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
3: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
2: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
4: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
5: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
2: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpende Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
3: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
2: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
4: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
2: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: love you, baby.
1: Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: sur Twitter.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
3: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
2: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
4: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
2: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpende Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee en neem Krimpende Waard.
2: Goedemorgen. 26 augustus vandaag alweer. De tijdje gaat zo snel, mensen. Hartelijk welkom, fijn dat je luistert. En we hebben al geconstateerd op onze weg hier naar de studio dat wij vandaag niet kunnen spreken van het zonnige zuiden. Nee, het is bewolkt in het zuiden. En als we dan de andere kant op kijken, naar het noorden, dan zie je een heel stuk ansichtkaartenblauwe lucht. Heel speciaal. Maar ja, daar is de zon niet. En de zon zit dus verstopt achter die wolken die dus in het zuiden dus de baas spelen. Het is niet anders. We zullen zien of dat nog gaat veranderen vandaag. De dag is nog jong, dus wat dat betreft is er niks aan de hand. Wij zijn weer bij u tot 12 uur. En we hebben ook nog een studiogast. Welke dat is, dat zien we dan wel weer. Maar volgens mij komt hij binnenkort ook aanschuiven en zo. Dus dat horen we dan vanzelf wel. Wie dat is? Ja, dat zou je wel eens willen weten, hè? Nee, vertel ik nog niet. Komt allemaal nog wel. Maar we hebben natuurlijk weer allerlei zaken om te behandelen, om door te geven. Dossiertjes die spelen, verhalen die spelen, leuke dingen, minder leuke dingen, enzovoort, enzovoort. Dus kortom, voor je het weet is het alweer 12 uur.

Ja, nou en of 4 voor 3 van Alex Warren was dat nog eens een keertje. Het is toch, het blijft een leuke, een lekkere. Ik denk dat deze door de jaren heen nou eigenlijk niet zoveel slijtage effecten zal meemaken. Nee, denk het niet. Het blijft altijd leuk. Hè, toch? Zullen we maar eens even het afval ingaan. Want in Stolwijk, daar is vandaag, vanaf strakjes, is dat al vanaf 10 uur of staat hij er al? Ik zal eens even kijken wat de dienstregeling is. Hij staat er al, jawel. Van 9 tot half 4 vandaag op het Dorpsplein in Stolwijk staat de mobiele milieustraat. En die is er voor het verzamelen van materiaal wat eigenlijk, ja, in veel gevallen past het wel in de grijze kliko, maar de spulletjes die zijn nog zo goed, die kan je rustig nog even inleveren bij de mobiele milieustraat. En dan, ja, dan wordt er ook gekeken of je nog een tweede leven wil hebben en zo en dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld ja, verf en dat soort zaken, wat je normaal ja, wat wel in die kliko past, maar ja, dat is eigenlijk onverantwoord en zo. En ook ijzerdraad, hè? En pannen en plantenbakjes, oud papier, houten fotolijstjes en krukjes en dat soort zaken. Kortom, als het maar in een hele grote boodschappentas past, en die boodschappentassen die zijn tegenwoordig nogal knap aan de maat, dan kan je die spullen dus in die boodschappentas doen en dus inleveren bij dus de mobiele milieustraat. Die staat trouwens verdeeld over de hele Krimpenerwaard door het hele jaar heen op verschillende plekken, op verschillende data. Deze dag dus in Stolwijk op deze mooie woensdag. Hè? Jawel, aan de temperatuur ligt het niet. Het zonnetje zou er ook nog wel eens een keer bij kunnen komen. Dus dan komt dat helemaal goed en zo. Dus nou, wat willen we eigenlijk nog meer? Hè? De Milieustraat dus. Met wieletjes eronder. Jawel.

dat was die dan. Claudia de Brij met Welen erbij was. Die waren toch samen? Jazeker. Ik mis je nu al. Nou, dat is dan helemaal mooi. Het is pas 9:15. Dus we kunnen nog de hele dag er tegenaan wat betreft. Ik mis je nu al. Goed, de Krimpenerwaard. Dat is een mooi fietsgebied, dat weten we. Een van onze medewerkers komt regelmatig dwars door de Krimpenerwaard heen gesjeest met zijn fiets hier naar de studio. En hij heeft geluk gehad, want in de laatste 5 jaar... Zijn er maar liefst 329 ongelukken hebben er plaatsgevonden. Waarbij fietsers, e-bikers en fatbikers waren betrokken. En het goede nieuws is dat het aantal ongelukken met fietsers in de Krimpenerwaard al een paar jaar achtereen een beetje daalt. Dus dat is op zich goed nieuws. Want er komen alleen wel meer fietsen bij natuurlijk. Dus dat is mooi. Maar de gevaarlijkste plek waar dus de meeste ongelukken gebeurd zijn, dat is in de Boenderpas. Zo, dat zou je ook niet zeggen. Maar ja, het is natuurlijk wel toeristisch gesproken een zeer aantrekkelijk stukje weg. En niet te breed, waar ook auto's op mogen rijden. En er is daar wat te zien. Ik bedoel, mooie boerderijen, mooie landschappen en dat soort zaken. Dus je raakt een beetje lichtachtig afgeleid. En als dat dan gebeurt, ja, dan... Dan kan het wel eens fout gaan en zo. Dus gelukkig dat er een dalende trend is ingezet wat betreft het aantal ongelukken. Maar 329, ja, het is wel over een aantal jaren. Hè? Dus ja, als je alles bij elkaar optelt, dat zijn toch best wel een aantal dingen. En dat zijn dan de ongevalletjes die bekend zijn. Hè? Want er zijn ook natuurlijk wel gevallen bekend wat niet verder gaat dan, zeg maar, jammer, een schaafwond en een beschadigde lamp. En dat is het dan. En dan is het klaar. Weet je wel, dus dat wordt dan niet geregistreerd en zo. Dus ja, ze is er niet meer, helaas. Ze is overleden. Kenny Ross is trouwens ook. En deze twee samen met Dolly Parton.

0: Ja, dat zou best wel eens in orde kunnen komen. Maar helaas, gisteren overleden Dolly Parton, 80 jaar. Altijd jong natuurlijk, altijd. Maar zij is verantwoordelijk, en dat heb ik dan weer van Kees de Haan, want die is helemaal thuis in de country, uiteraard. En ja, dat ze meer dan 2000 titels heeft geschreven. Liedjes dus. 2000. Wil je nagaan, hè? Dus dat is een mooie nalatenschap van Dolly Parton. In de loop van deze uitzending hebben we er nog eentje van haar. Ter ere van, hè? Bij wijze van spreken. Ja, laten we dat maar doen. Helemaal goed. Maar ja, de feestweken, tentweken, tentdagen enzovoort, enzovoort in de hele krimpende waard. Oei, oei, oei, wat is het tot op heden mooi weer. Maar, en dan komt het, er komt een weersomslag komt eraan. Morgen dan zal het al lekker warm zijn, dat wel. Nou, dat is op zich, ja, prima. Maar dat is wel de voorbode van een omwenteling in het weer. En het schijnt zo te kunnen zijn. Ik weet niet of het echt gaat gebeuren. Want ik ben tenslotte geen gespecialiseerd weerman. Ja, dat er nogal wat pittig onweer zal gaan verschijnen. En dat zal dan gaan duren tot misschien wel, ja, niet de hele tijd, maar zo nu en dan. Via het hele weekend, zo de volgende week in. Nou, en als we dan kijken wat er buiten allemaal staat te gebeuren dit weekend. En wat er nog deze week staat te gebeuren. Open lucht, tentfeesten, nou ja, en al die speelweken. Laatste week van de vakantie, u weet het. Ja, dan moeten we nog maar even zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik zou zeggen, hou de toestanden wat dat weer betreft strak in de gaten vanaf morgenmiddag. Dus toevallig. Zou wel mooi wezen.
1: I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.

0: Ja, dat was J.P. Cooper. Jawel, met zijn vriendin. Astrid heette ze. En heet ze misschien nog wel. Maar het was wel Sing Along With Me en zo. En de tekst die was niet al te moeilijk. Heb ik wel begrepen, dus mooi. En we doen het wat meer, wat dat nummer. En dat is gewoon leuk, gezellig. 3-4 minuten voor 9:30 is het alweer. En we hebben dus de schoonmaakploeg aanwezig hier in de studio. En er wordt hier hard gewerkt, zodat we door alles wat glas is, dat we daar verzoendelijk doorheen kunnen kijken. En dat is een mooi ding. Straks gaan we... hij schuift straks wel in, want dat kan hij toch niet laten. Hij schuift straks toch wel in hier bij de uitzending. En dan komen we wel daarover te spreken. We hebben een... Ja, sommigen vinden het muggenzifterij, anderen vinden het een terechte vraag. Namelijk de politieke partij D66, vertegenwoordigd in onze gemeente, die heeft vragen gesteld over de vlaggen die dus hangen aan het bezit van de gemeente Krimpenerwaard. En dat zijn dan de lantaarnpalen. Het zijn omgekeerde vlaggen en zo. Of dat wel mag en of daar wel toestemming voor nodig is. Nou, zoals gezegd, sommigen vinden het echt muggenzichterij. Anderen weer spijkers zoeken op laag water. En dan weer anderen die zeggen ja, een terechte vraag. Dus ja, dat is het zoals het altijd gaat met dit soort zaken. Maar ik wil er wel even aan toevoegen dat een omgekeerde vlag is niet hetzelfde als de Nederlandse vlag. Want de omgekeerde Nederlandse vlag, dat is een vlag met een boodschap. En dat is in dit geval natuurlijk de boodschap van de onvrede. En de oplopende temperaturen wat betreft de onvrede en onzekerheid van de agrarische sector. En dat is dus de boodschap. Dus ja, u mag het zelf zeggen. Is het terecht of onterecht dat die vlaggen daar hangen? Of moeten ze weg of wat dan ook? Dat blijft altijd. Ik zou zeggen, laat het gewoon maar even weten.
1: Luister, het is echt niet moeilijk hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl en vermeld daarbij uw telefoonnummer.
0: Dat is makkelijk, want dan kunnen we daar, werk van maken. Hè? Dan kan dat zomaar bij. En trouwens, dat seizoen begint ook weer. Want programma's als De Waard op de Kaart, die gaan de hele zomer door. Maar De Waard aan tafel, het tv-programma, dat gaat ook weer beginnen. Dus er moeten ook weer berichten voor verwerkt worden en zo. En zo gaat dat dan, hè? Zo gaat dat dan.

Ja, nou, dat is dan wel goed om te weten. En ze kunnen elkaar verstaan. Want de ene die spreekt ook Engels en Duits. En die andere die spreekt ook Duits en Engels. Dus ik bedoel maar, die twee die hebben elkaar gevonden en zo. En misschien wel een vakantieliefde, wie zal het zeggen. 3:50. Mooie tijd om dat even mee te delen. Wat zijn de ervaringen wat betreft de verkeersafwikkeling vanwege de afsluiting van de Algerabrug? Nou, ja, de N207 die krijgt het sowieso voor de kiezen. En dat is met name niet zozeer 's ochtends, maar juist 's middags. En in deze vakantietijd heb je 's ochtends niet zoveel verkeer. Nou ja, iets meer alweer dan de week daar weer voor. Omdat er toch wel een aantal mensen terug zijn van vakantie. Maar het recreatieverkeer, de dagjesmensen en de mensen die eens lekker gezellig gaan shoppen en zo, die komen dus later op de dag op de weg en zo. En die gaan dus ook net voor etenstijd ook allemaal weer naar huis. Dus daar zit hem nu net de kneep. Dus ja, 's middags dan is het op de N207 tussen Gouda en Stolwijk is het gewoon aanschuiven geblazen. En dat zal alleen nog maar erger worden. Nou ja, wat heet erg? Je zit erbij en het gaat wel vooruit. En zolang er geen ongelukken gebeuren, is het gewoon zachtjes gewoon lekker doorrijden. Hè? Dus vandaar. Gewoon een half uurtje extra incalculeren en dan komt dat allemaal wel weer goed. Maar de mensen in Krimpen aan de Lek, die varen zich het heen en weer. Letterlijk, het heen en weer. En dat doen zij dus de hele dag door. En de rijen, die willen maar niet korter worden. Dus daar is een enorm aanbod van verkeer wat de Lek over wil. Wat dus aan de overkant naar Kinderdijk willen. En dat is mooi, dat duurt nog een paar weken en dan kunnen ze ook met vakantie, zullen we maar zeggen. Hè? Goed, en voor de rest, ja, 's ochtends is misschien wel een klein probleempje. De omrijders via Gouda tussen de Julianasluizen en het bereiken van de Rijksweg, de A20, de Rijksweg 20. En dat is altijd een puntje en zo. En dat is trouwens 's middags eigenlijk ook wel zo. Het is daar echt wel een flessenhaal. Min of meer. Dan dat is toch wel het punt. Maar goed, wij gaan eerst eens eventjes naar een eiland. En dat eiland dat heet Cuba. En daar rijden hele oude auto's. Maar ook hele mooie auto's en zo. En in die auto's, er zal vast wel een señorita zitten.

Ja, ja, ja, Signorita en zo. Mooi. Dat was samen met Etje Schering was dat de zangeres van dienst. En dat was er eentje die volgens mij uit Cuba afkomstig is. Ik ben de naam even vergeten. Gek, hè? Maar ja, goed, dat maakt me niet zo uit. Oh ja, Cabilo heet ze. Cabilo, van daarachteren. Ja, dat dus. Nou ja, een nieuw fenomeen is nou ook weer niet. Maar in die diverse plaatsen en locaties in de Krimpende Waard, daar zijn zogenaamde pluktuinen geopend. Dan kan je je eigen bosje bloemen kan je samenstellen. Wel even afrekenen natuurlijk, maar het is toch wel een leuk idee. Want ja, er is een, wat dat betreft is het seizoen der bloemen is een rijk seizoen, omdat het lekker warm is. En vooral de soorten die dus tegen warmte, maar ook een beetje met weinig water dus voorzien zijn. En die dus ook dan niet nat regenen. Ja, die bloemen die staan er dus nu picobello bij en zo. En dus ja, is misschien wel een ideetje om er eens even op uit te gaan en zo'n pluktuintje te bezoeken en zo. En samen een bosje bloemen. Ja, romantisch, hè. Oh, wat mooi. Een bosje bloemen voor elkaar. En dan in de fietstas. En dan gewoon niet vergeten uit die fietstas te halen. En dan gewoon lekker thuis. Mooi. Dus de pluktuinen. En een hele grote bloem is natuurlijk de zonnebloem. En die staan ook zo her en der. Oh, dat zijn van die mooie bloemen. Die zijn ook her en der zijn ze dus rijk vertegenwoordigd. Ook in die pluktuinen. Maar ja, en andere soorten, ik heb er geen verstand van. Ik weet alleen dat ze mooie kleurtjes hebben. En dat ze er heel mooi uitzien. En dat je zelf kan uitzoeken welke je wilt plukken. En daar is het ook een pluktuin voor. Hè? Ten slotte, ik zou zeggen, succes. Gezellig, mooi. Nu kan het nog. Nu is het nog prachtig weer. En nu kan je er nog van profiteren. Dus...

Ja, dat was er eentje van Douwe Bob. Zo, hey, die gaat ook lekker door, zeg. Hey, die heeft voor weet ik hoeveel mensen in Amerika ook geconcerteerd en zo. In het voorprogramma van, wat was het ook al? Ja, een hele bekende band en zo. Het ligt voor op mijn tong, maar helaas. Maar goed, dat komt er wel. Maar hij was wel in Amerika, is nog steeds misschien in Amerika. En dat is toch wel een mooie kroon op zijn werk, hè? Om voor zoveel mensen dus een concert te mogen verzorgen en zo. Ook al is het voorprogramma. Ja, we hadden het er net over de pluktuin. Nou, misschien wil je zelf ook wel zo'n mooie pluktuin inrichten en zo. En dat kan met behulp misschien wel van de tuinrangers en zo. Want tussen 1 en 30 september kan je dus weer een gratis tuinadvies aanvragen bij tuinrangers.nl. En dan schuine streep tuinadvies en dan een streepje en dan aanvragen. En dat kan dus de hele volgende maand. En dat kan in de gemeente Krimpenerwaard. Dus het voorziet absoluut in een behoefte. Want het vorig seizoen zijn er toch meer dan 100 gevalletjes. Via de tuinrangers dus kunnen lopen. En dat is toch wel een mooie prestatie, dacht ik zo. Maar je kan dus in deze actie ook nog kans maken op een biologisch bloembollenpakket en zo. Als je je tuin dus groener, koeler en aantrekkelijker wil maken voor jezelf, vogels, vlinders en bijen. Kortom, voor alles wat er in de omgeving plaatsgrijpt. En je woont ook nog een keer bij ons hier in de Krimpenerwaard. Dan is het alleen maar mooi. Dus de hele maand september kan je dus een gratis tuinadvies aanvragen bij tuinrangers.nl. /tuinadvies. En dan ook nog een keer aanvragen en zo. Er zijn van die melodietjes. Als je die één keer hoort, dan zou je het risico lopen dat je dat de hele dag loopt te neurien, te fluiten en wat dan ook. En dat is, dit is er één van, zo'n melodie. Ja, dit is er eentje van.

0: Dat hier bij RTV Krimpen de Waard. En Welzijn Krimpen de Waard, dat is een organisatie en een instelling die dus heel breed georiënteerd is wat betreft hun activiteiten en dingetjes en plannen die ze dus uitrollen. Een van die plannen, en dat is er eentje op vrijdag 11 september. Want dat is een inspirerende bijeenkomst die dus gehouden wordt in de Schakel in Bergambacht. En dan gaat dat over ouder worden als ervaring en zo. En dat is dan ook betekenisvol ouder worden. En daar kan je dus natuurlijk een hele filosofische actie aan hangen. En dat doet ze dan ook, want Suzanne Biewinga die verzorgt dus een lezing en zo. En daar kan je dus bij zijn. Ja, zeker wel. 11 september aanstaande. Want zij heeft zeer veel ervaring. Zij houdt lezingen en zo. En dat is gewoon, dat gaat over ons. Over met z'n allen. Betekenis en betekenisvol ouder worden. En dat is dan ook een belangrijke zaak. Ja. Hoe doe je dat? En wat zijn zo hier en daar de ideeën die je daarvan op kan steken en zo? Voor zover je zelf de ideeën nog niet had. En dan geldt dat natuurlijk ook van voor de generatie met een al iets gevorderde leeftijd, hè? Ja, zeker wel. Vrijdag de 11e september. En de inloop die is vanaf 1:30. En de lezing die begint om 1:45. En zo ongeveer. En tot 4:00 zou die dus kunnen duren. Het gebeurt allemaal dus, zoals gezegd, in de Schakel aan de Schoolstraat 24 in Bergambacht. Dus misschien wel eventjes voor in je agenda te zetten. Dan komt dat hartstikke goed uit. Het zonnetje gaat misschien vandaag wel weer schijnen. Maar de zon die heeft al zoveel geschenen. En dat kan je zien aan de mensen die op straat lopen. Ze zien er allemaal zo lekker bruin uit en zo. Ja.
1: Yo, blood, check it out, boy. Is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate, gay, while I check it out?

0: Oei, oei, oei, wat hebben die een energie opgewekt, zeg. Ongelooflijk. Helemaal mooi. We kijken op de klok en we zijn alweer bijna toe aan de uurwissel. Het is nog niet helemaal zo ver, hoor, maar toch, hè. We zullen er nog maar eens eentje doen. Trouwens, ja, waar waren wij mee? Ja, hoe zit het ook alweer?
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.
0: En wij kunnen nog even lekker verder dromen. Haha.

Ja, ja, dans met mij. Oftewel de dromedans van Vincent was dat. Gewoon zomaar even tussendoor en zo. Zo, wij gaan op naar de koffie. En we doen dat met een hele eenvoudige titel. Da-da. Da-da. Da-da-da-da. Maar het is er wel eentje van Shakira. En Buna Borna Borna. Of hoe heet dat? Ja, dat zeg ik. Buma Boy is er ook bij. Nou, tot zo.

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: I'm So Lonesome Every Day. Nou, dat zal nog wel een keertje meevallen, maar het was wel een gouden ouwe van de formatie The Every Brothers. We hebben hier in de studio een persoon die hier normaal gesproken op woensdag nooit never aanwezig is. Maar vandaag wel. Van den Berg heet hij. Gert van den Berg.
1: Ja,
0: goedemorgen. Ja. Er is hier een rooster en dat is een zogenaamd schoonmaakrooster.
1: Klopt.
0: En daar stond jij vandaag op.
1: Ja, samen met Hans Paling. Maar jammer genoeg is hij op vakantie. Dus moest ik het alleen doen. Maar goed, het is weer gelukt. Dus ik dacht, dat ga ik gelijk bedoelen. Want dat is mijn beurt.
0: Ja, over vakantie gesproken. Jij bent nu weer terug.
1: Ja, ik was al. Ja. Ik was een maandag ook niet. Maar ja, toen moest ik. Nou, ik moest niet. Maar ik heb even iemand geholpen. En, dus ik kon even niet. En aanstaande maandag, nou ja, ik probeer het eerste uur nog wel even te komen, maar dan komt de schilder. Dus en dat is ook een beetje lullig om de schilder alleen in huis laten te zitten. Ja. Want die wil ook een keer een bak koffie en een koekje.
0: Ja, ik snap het. Ja.
1: Dus ik doe nog één keer een beroep met jou en dan hoop ik dat volgende week alles weer normaal is. Maar ik ben er wel vrijdag, ben ik er gewoon vrijdagmiddag.
0: Ja.
1: En zaterdagmorgen ook nog.
0: Dus, juist, goed. Nou,
1: zit in de bonus.
0: Nou, dat is weer een hele uiteenzetting van de plannen van Gert van den Berg. En ja, en hij is terug van vakantie.
1: Ja, jij ook toch?
0: Zo lang het duurt.
1: Nee, het cent is erop. Dus ik moet even sparen.
0: Ja, nee, helemaal goed. Prima, helemaal fijn.
1: Vandaar.
0: Juist, nou, wij gaan
1: eens even... Even een vraag, misschien even aan de luisteraars. Want ik ga zo weer met Billy even de redactieruimte in. Want we zoeken nog items voor de Waard aan Tafel, voor de tv.
0: Ja.
1: Dus als men wat weet, mail het even naar redactie@rtvkrimpermaak.nl. Want wij weten ook niet alles en programma's moeten toch weer vol.
0: Ja, nee, zo is het maar net. Zo, er zijn wel een aantal mooie dossiers die dus spelen. Maar ik weet niet of dat interessant genoeg is. En, of dat, want het is natuurlijk altijd zo...
1: Eigenlijk alles is interessant.
0: Ja, alles is interessant natuurlijk. Ja. Ja, precies. Het hele leven is interessant.
1: Ja, dat zegt het wel.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker wel. Maar we zullen eens even kijken. Dus vind uw weg richting RTV Krimpermaak en dan kan Gert van den Berg en Billy, die kunnen daar als redactieleden dus werk van maken.
1: Zo.
0: Toch? Ja, helemaal mooi. Wij gaan naar de Lorelei en dat is een mooie, want jij weet waar de Lorelei ligt, volgens mij in Duitsland, hè, ergens, de Lorelei. Vlakbij Kochem, daar in de buurt.
1: Ja, is dat een plaat of een schip?
0: Een toeristische attractie. Een soortement stukje Duitsland.
1: Nee, nog nooit geweest.
0: De Lorelei. Maar ze komen wel uit Ierland of Schotland, een van de twee. Maar ze zingen er wel over. Volgens mij zijn ze daar geweest met, u weet het al, vakantie. Hè? Vakantie.

0: Lorelei, jawel. Mooi, mooi, mooi. Bezongen door, wie waren dat ook alweer? Celtic Thunder. Oké, mooi. Even onthouden. En ik heb het weer helemaal voor elkaar. Dubbele tijdmelding. 10:10, precies. En dat is nu al 11:10, dus ik was net op tijd. Gelukkig. Er is in de Kribberwaadse Gert van den Berg een nieuwe... Ben jij bang voor spinnen?
1: Nou, ik hou er niet zo van.
0: Nee.
1: Ik heb als het idee gehad, toen voelde ik wat in mijn mond, dat er eentje bij mij in de slaapkamer van het plafond naar beneden gevallen was. Toen lag te slapen.
0: Zo.
1: Dus ik hou er, als ik hem eens ziet, dan haal ik hem even weg.
0: Dus dat was die spin die dacht bij zijn eigen een beetje naar links, een beetje naar rechts. En dan boem.
1: Naar beneden. Zo, ja.
0: Geweldig, ja. Maar er is een vreemde soort spin is er in Krimp aan de Lek gespot, zeg maar. En dat is de wesp spin. En die komt normaal gesproken hier helemaal niet voor. Maar ja, door de hoge temperaturen en de klimaatverandering misschien ook wel, komen deze beestjes dus ook weer. En we hadden er al zoveel van die spinnen. En die komt deze er ook nog een keer bij. Maar ik weet, het verhaal vertelt nog niet helemaal of die echt gevaarlijk is. Of dat die, als die dus jou aanvalt, of er dan wat gevolgen zullen zijn. Want dat zou kunnen, hè?
1: Ja,
0: dus ik bedoel maar. Als hij aan een draadje hangt en hij gaat zo recht jouw openstaande mond in. Ja, dan, ik bedoel maar. Hè? Dus, vandaar. Maar de wespspin, dat is een... Hij ziet eruit, een beetje... zijn lijf is dus geel en zwart gestreept, zoals een wesp.
1: Een soort wesp en dan poten.
0: Maar dan extra poten. Met een extra poten en lange poten. En de capaciteit om er echt een web van te maken. Dus met die draadjes, weet je wel. Die tijd komt er trouwens ook weer aan, hoor. Hey. Goh, echt wel. Goed, wij gaan naar Volendam. We doen dat met Simon Keizer. En Simon Keizer, dat is natuurlijk, die was vroeger dus lid van die twee, hè? Dat weet jij ook wel, hè?
1: Nick en Simon.
0: Juist, dat bedoel ik maar. Ja. Dus vandaar.

0: Ja, oh. Ja. Zullen we nog een keer? Nou ja, wat mij betreft, helemaal goed. 10:15. Gert van den Berg is weer verdwenen, want hij zei het zelf al. Hij is bezig met de toekomstige invulling van het programma De Waard aan Tafel. Dus, dat is altijd toch best wel een aardige klus en zo. Daar moet ook de nodige aandacht aan besteed worden. En dat is hij dus nu aan het doen. Hij combineert dat dus met het schoonmaken en het onderhouden van de interieur van de studio. Kan je nagaan. Prachtlint, die heeft een tweede film die binnenkort gaat lopen. Het vorige seizoen, daar is heel veel belangstelling voor geweest. Diverse opnieuw getoonde beelden. En op verschillende plaatsen is dat het vorige seizoen geweest. Maar dit seizoen, op donderdag 24 september, is er een nieuwe film. De Verwonderaars heet die en zo. En het is van filmmaker Rick van der Linden. En die neemt je mee in een wereld van mensen die kijken, zoeken, tellen en zich blijven verwonderen en zo. Mensen die de natuur niet alleen zien, maar haar ook leren lezen en zo. Dus dat is best wel een nuttige en zo. Die film die wordt vertoond in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En dat duurt nog wel even, maar dan weet u het alvast. Donderdag 24 september, dus voor in de agenda. En dat is niet verkeerd, dacht ik zo. Goed, eens even kijken hoor. We gaan het even rustig aan doen, want ja, de vakanties zijn zo'n beetje aan het aflopen, zo links en rechts. Althans, de grote bulk van vakantiegangers is dus bezig om naar huis te gaan en om het lieve leventje weer op te pakken. De dagelijkse dingen en zo. Maar ja, in sommige gevallen blijft er toch wat hangen en zo. Hè. Blijft er toch wat hangen. Ja. En dan kunnen we dat benoemen als zijnde een vakantieliefde. Zo. Hier is Baptiste.
1: Vakantieliefde. Ga je mee?

0: laten gaan.
1: Oh, wat jammer nou. Maar we kunnen toch nog even beeldbellen of zo. Hè? Dat is dan nog mooi. Een van de oplossingen die dus... maar ja, hou dat dan maar eens vol en zo. Dus dat verwatert weer en zo. Dus dan wordt het inderdaad een echte vakantieliefde. En niet meer, maar ook niet minder. Dus dat was Baptiste en zo. 20:20. En dan kunnen wij u vertellen dat er zo links en rechts in ons land... regelmatig van die buurttuinen ontstaan en zo. Nou is er een plekje in... in Schoonhoven, en dat is bij de Voltastraat... daar is misschien wel een mogelijkheid om zo'n buurttuin op te zetten en zo. En dat zou dan iets moois kunnen zijn voor buurtgroen Krimpenerwaard. Loes Ambrosius, je weet wel. Die heeft ooit hier volgens mij ook nog wat gedaan voor RTV Krimpenerwaard. Denk het wel. Maar goed, 29 augustus, dus deze zaterdag... dan is het tijd voor het wijkfeest van het Huis van Noord... aan de Voltastraat nummer 2 in Schoonhoven en zo. En dat is dan van 10 tot 10 uur s'morgens tot 1 uur. Er staat hier 1 uur s'nachts, maar ik denk dat dat 1 uur s'middags is. Ik denk het wel. En dan kan je dus komen vertellen wat dus in jouw ogen dus een buurttuin is. En hoe die eruit moet gaan zien en zo. En dan kan er dus een conclusie getrokken worden. En op 19 september kan er dan een ontmoeting plaatsvinden op de beoogde plek. En dat is het groene veldje aan de Voltastraat. Dat zei ik er net al. Hè? Dus toch, die locatie. Als je mee wilt doen, dan kan je dus via Welzijn Krimpenerwaard... dus meer info opvragen. Maar ook bij het adres www.buurtgroen.com. En dan /nieuws. www.buurtgroen.com/nieuws. En dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat er ook in Krimpenerwaard een buurttuin zou kunnen ontstaan en zo. En dat is niet verkeerd. En dan met bloemetjes en bijtjes erin en zo natuurlijk. En die bloemen hebben dan alle kleuren van de regenboog. Oftewel multicolor. Hier is Son Mieux.

Ja, Sommieu met uiteraard multicolors en zo. Vroeger had je toch ook zoiets van, van een fototoestel of zoiets. Multi, ja, zoiets. Maar goed, het is allemaal verleden tijd. Het is allemaal niet meer. Het is tegenwoordig allemaal digitaal en zo. Dus dat is allemaal wat simpeler, wat eenvoudiger. Maar het houdt ook in dat het eventueel ook wat gevaarlijker zou kunnen zijn. Maar goed, dat even terzijde. Het is binnenkort weer Open Monumentendag, mensen. Ja, het gaat allemaal weer gebeuren. En de IJsselgemeentes die hebben de handen weer in één geslagen, zeg maar, op de Open Monumentendag. Want op 12 september verzorgt een veteranenbus over de Groene Dijk. En Groene Dijk een vice versa verbinding tussen Moordrecht en Capelle aan de IJssel. Met een halte in Nieuwekerk aan de IJssel. En dat is precies aan de overkant van onze Hollandse IJssel. Dan kan je de zaak ook eens van de andere kant bekijken. Hè? Ja. Maar goed, er is nog veel meer aan de hand, hoor. Want er is een prachtig oud schip, misschien wel meer dan één, die dus vaarverbindingen tussen Gouderak, Ouwekerk aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel en de overzijde van de Hollandse IJssel gaat verzorgen en zo. We gaan daar natuurlijk nog verder werk van maken en zo. Maar die Open Monumentendag, ja, die zit er dus echt weer aan te komen en zo. Dan kan je dus overal weer binnen kijken en meedoen met dingen die je dus normaal gesproken gewoon... ze zijn er wel, maar ja, je besteedt er verder geen aandacht aan en zo. Hè? Dus, en dat is dan weer leuk dat daar dus de Open Monumentendag een invulling aan kan geven en zo. Dus helemaal mooi. Zo, Griekse toestanden. Ja, het is tenslotte nog een beetje vakantietijd, hè?

0: Ja. Ja, het lijkt erop dat de grens tussen de bewolking en de aanzichtkaarten blauwe lucht, dat die ietsiepitsie opschuift naar het zuiden. Dat wil dus zeggen dat er meer zon komt voor de Krimpende Waard. En inderdaad, we kijken naar buiten en het zonnetje staat er weer. En zo, en we kijken ook naar de blaadjes aan de bomen die dus staan bij de studio van RTV. Die blaadjes die staan helemaal stil. Geen wind op dit moment. Op dit moment, hè. Maar de dag is toch jong, er kan nog wat wind komen. Dus de windmolens die hebben het eventjes niet. En zo, dus prima. Dat is ook allemaal helemaal geregeld. Zijn er nog vogels trouwens? Even kijken hoor. Nou, ik zie er, ja, eentje door de lucht, een duif. Maar die vloog verder, die was op doorreis. En voor de rest, 0,0 niks. Het is wat dat er gaat, een hele stille boel. Qua vogelstand in de omgeving van de studio van RTV Krimpende Waard. Ja.
1: Dit is Zomerstation RTV Krimpende Waard.
0: Ja. Zo is het wel natuurlijk, hè?

0: Ja, de zon, de zee. Ja, ja, ja. Nou ja, je moet tegenwoordig een beetje omrijden en zo. En dan in de file staan en dan ook nog weer echt betalen voor het. Ja, ik zou zeggen, er zijn hier in de buurt ook strandjes en zo. Maar niet, ja, tenminste om te zwemmen is dat een beetje ongeschikt om te gaan zwemmen. Hey Flip, hallo. Het is er ook weer, hè. Iedere keer komt hij weer een keer terug, hè. Gezellig, leuk, mooi. Maar om te zwemmen, dan kan je maar beter niet in de surfplas gaan zwemmen. Want daar is nog steeds die blauwalg, hè. Ik bedoel, er zijn waarschuwingen uitgegaan en zo. En ook voor huisdieren geldt dat. Dat als je dus daarin terechtkomt, in het water dus van de, zeg maar, de surfplas. Dan heb je kans dat je dus irritaties krijgt. En die irritaties die zijn knap, niet comfortabel, zullen we maar zeggen. En zo. En dat is dus het advies. Dus niet zwemmen in de surfplas. Zal het ooit eens een keer overgaan en zo, met dat blauwalg en zo. En als er geen blauwalg meer is, dan zal er wel weer wat anders zijn. Salmonella bijvoorbeeld. Dus allemaal van die dingetjes waarvan je zegt, dat willen we er eigenlijk liever niet bij hebben. Maar ja, als je ermee te maken krijgt, niet zo leuk. Maar goed, dus dat wat betreft de surfplas en zo. We gaan even naar de Caribische sferen. We hebben weer vakantiebestemmingen, mensen. Allemaal op een rijtje. Ja, ja, gezellig.
1: DJ DFX.
0: Ja, die is het.

Ja, muziek uit het gedeelte van onze wereldbol waar het lekker er rustig aan toe gaat. Hè. Wat vandaag niet gebeurt, dat gebeurt morgen maar. En zo, weet je, dat relaxte gevoel. Dat zat toch wel min of meer in het afgelopen muzieknummer. Wat we zojuist konden horen hier bij RTV Knipper de Waard. Oh. Maar actie mensen, actie, want je kan aan de Zomerbrits. En zeker, want de Brits Club Schoonhoven, die biedt tot eind deze maand. Dus dat zou zomaar kunnen zijn dat dat vanmiddag dus voor de laatste keer plaatsgrijpt. En je kan je bij, als je dus een potje wil zomerbritsen, dat kan. Er zijn heel veel mensen toch deze edele, ja, is het een sport? Ja, of in ieder geval een liefhebberij, te beoefenen. En dat zijn er best wel behoorlijk wat en zo. Dus je kan je aanmelden bij de wedstrijdleiding om 12:15. En dat allemaal in de overkant aan de wal 34 te Schoonhoven. En bij het ontbreken van een Brits partner, want ja, je moet er wel met z'n tweeën voor zijn, dan wordt er een partner gekozen en dan wordt daarin voorzien. Indien mogelijk uiteraard. En de kosten zijn €3 per persoon. En het is vanmiddag. Dus, voor de laatste keer denk ik de Zomerbrits. Ja, dan gaan ze over naar de Herfstbrits en dan krijgen we de Winterbrits. En dan kan je, ja, tussen kan het hele jaar door, kan je britsen en zo. Ja joh, helemaal mooi. Het is alweer 11:15 en zo. En we gaan eens even kijken of wij het akkerhart nog kunnen laten horen en zo. Want ja, de temperaturen in de agrarische sector en alles wat daar omheen gaat. En dat zijn loonwerkers, dat zijn bouwbedrijven, dat zijn allerlei instellingen en zo. Want de agrarische sector, daar wordt iedereen, die zegt dat zijn dan de boeren. Ja, maar er zit een hele wereld omheen, hè, en zo. Dus, maar die temperatuur vanwege dat stikstofprobleem, wat dus deze herfst toch zijn beslag moet krijgen, althans de besluitvorming daarover. Ja, dat is toch wel een dingetje en zo. We zullen het meemaken. En ik weet niet precies. En ja, weet iemand wel hoe dat af zal lopen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En zo.

daarvoor op willen passen. Nou, inderdaad, zijn er nog mooi. Er zijn er dit jaar, vanwege het mooie weer en de warmte en dat soort zaken, dat is waarschijnlijk een hele goede bron van de aanwezigheid van de rupsen, de eikenprocessierupsen zo. Want één zo'n rups heeft maar liefst 700.000 brandharen. Je zal maar één zo'n brandhaartje tegenkomen, zeg. Hè? Dan ben je de pisang en zo. Dus als je zo'n boom ziet, gewoon met een bochtje eromheen lopen en zo. En dan is er niks aan de hand. En aan de andere kant is ook weer een eikenprocessierups. En een rups in zijn algemeenheid is ook weer voedsel voor vogelsoorten en zo. Dus dat is dan toch wel even lekker en zo. Dus goed. We zijn er niet, maar 1000 keer aan jou gedacht. Ja, ik blijf het zeggen, ik vind het toch wel een zeer interessant nummer. En ik weet alleen niet, en misschien dat iemand anders dat wel weet, of Corrie Konings dus bezig is aan een comeback, of dat ze nooit is weg geweest. Ik denk dat het laatste het verhaal is. Dus laten we haar nog maar eens een keer uitnodigen om het liedje 1000 keer aan jou gedacht. In één nacht, hè? Dat is toch wel een prestatie, hè? Dat is wel een prestatie, hè? Begin maar vast met tellen, Corrie. Ja, ja.

0: Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.
1: Het is over een paar dagen en ik zou wel eventjes goed de weersverwachtingen in de gaten houden. Want dan bepaalt dat of je je poncho of juist niet mee moet nemen. Of als je daar naartoe gaat. Hè? Dus toevallig. Toevallig. Maar je had dat een zeer sfeervol gebeuren. En dat vraagt natuurlijk wel om mooi weer. Hey, moeder natuur!

Hallo, luister je even mee? Wij willen zaterdagavond, trouwens zaterdag de hele dag, mooi weer. Want er is zaterdag zoveel te doen, hè. We gaan richting de uurwissel. En we doen dat onder andere met Sister Sledge. En ze zijn allemaal familie. Als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd, zijn wij ook allemaal familie van elkaar, hè.

Ja, we are family. En zo, sister sleds. Er waren er nog meer bij, hoor. Maar in ieder geval, dit was wel de kern van het verhaal en zo. Dus we gingen daarmee lekker terug in de tijd. En we doen dat strakjes aan het begin van het derde uur weer. Want dan zijn we weer terug naar de uurwissel. En dan gaan we eens even kijken, een rondje langs de velden, zoals we dat dan noemen. Want ja, er is op de 29e augustus, en dat is al over een paar dagen eigenlijk, is er best wel een hele hoop te doen, hè? Ja. Dus dan gaan we eens eventjes allemaal op een rijtje zetten en geladeerd met een stukje muziek. En voor je het weet is dat derde en laatste uur van Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaarts er ook weer gepasseerd en zo. En dat wil dus ook zeggen dat dus de tweede helft van de week alweer gaat beginnen. Dus helemaal, ja, zeker weten. Goed, ja, in deze augustusperiode is het ook de tijd van de zeezenders, hè. Want augustus, dat is altijd, je was zo zeggen, een verdrietige maand eigenlijk, hè? Want toen werden al die zeezenders opgerold en zo door de overheden en zo. Ja, ja. Waaronder deze, hè? TV Radio Noordzee.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
0: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak... Aandacht voor mensen.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Ja, I'm a believer. Ja, ik ook. Alleen, ja, waar geloof je dan in? Ik bedoel, dat kan ook werkelijk alle kanten op. Misschien wel in RTV Krimpen en Waard. Dat zou ook zomaar kunnen en zo. Welkom, 11:05. Ja, nee, ja, de Rolling Stones, ja, nee, het is goed met jullie. Volgende keer. Maar in ieder geval, 11:06 inmiddels. En ja, welkom. Deel 3 van deze woensdagse aflevering. Ja. Zullen we maar eens beginnen met te vermelden dat wij aanstaande zaterdag ja, wederom live muziek kunnen meemaken. En dat allemaal in de theaterbakkerij. En dat in het kader van Zomer aan de Overkant. Want buiten is er het een en ander te doen. Maar dan moet het natuurlijk wel lekker weer zijn. En ja, dat is dan maar helemaal de vraag, hè. Dat geldt trouwens voor het hele weekend, voor de hele vrijdag en de zaterdag. Of dat allemaal wel, ja, onweersbuien en zo. En niet stabiel weer. Dus, beetje slag om de arm houden dan maar. Maar binnen, naar de afloop van dus de derde aflevering van het thema project Zomer aan de Overkant, dan is het tijd voor live muziek. En dat is, welke band is dat ook alweer? Want dat is eventjes, nog eens eventjes, even kijken hoor. De band die heet Je Welste. Oh ja, ja, ik dacht al. Waar, ja, Je Welste dus. En dat is een coverband. Speelt allerlei leuke, fijne, mooie, lekkere en ook waarschijnlijk wel dansbare melodietjes. En weet je wat het is? Het is ook nog gratis entree. En dat is allemaal aanstaande zaterdagavond vanaf 9:30 en zo. Dus nou, dat is allemaal prachtig en zo. Dus vandaar. Hey, hoor eens. Het publiek is er al. En de muziek zal volgen. Inderdaad.

Bob Marley samen met zijn Wailers. En uiteraard was dat een terugblik in de tijd met Stir It Up. En ja, Stir It Up en zo. We gaan naar de dijk, waar? Ja, in Lekkerkerk. Want zaterdag aanstaande, dat is de 29 augustus, is daar het Midzomerfeest 2.0. En dat is allemaal van 6 tot 1 uur. Dus van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts en zo. En het is bij het Veerhuis in Lekkerkerk. En dat is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder. En de kosten die zijn €10 per kaartje. En daar krijg je dus ook nog 2 consumptiebonnen voor. Dus nou ja, hè? Dus het is maar dat je het weet. En ook hiervoor geldt, het is een open lucht. En een, ja, allemaal lekker buiten en zo. En de temperatuur zal het niet liggen. En het is nou maar net of er nou wel of geen onweersbuien in de lucht zitten en zo. En dat is dan ja, het risico wat je dus loopt met dit soort manifestaties. Maar hij is er dus wel, het Midzomerfeest 2.0 aan de, ja, op de dijk. Bij het Veerhuis en zo. Dus nou, dan kan je daar als verkeersdeelnemer zijn in ieder geval niet door. Maar wel aanwezig zijn als deelnemer dus van dat Midzomerfeest en zo. Hij is oud en hij is nieuw. Het nummer is heel bekend en het is in een hele andere setting opnieuw uitgebracht. Blowing in the Wind. D.T. James en Lane Boy zijn verantwoordelijk en zo. Dus

0: Als je alles van tevoren weet, hè? Als je alles van tevoren weet, die answer is blowing in the wind.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, een prachtwedstrijd. En ook hier geldt, ja, wat doet het weer en zo. En dat zijn toch de enige risico's. Maar ja, mooi hè, wat een wedstrijd zeg. Goh, dat wordt, alle camera's zijn dan opgesteld bij het terrein van de Polstok Verspringvereniging De Vlist en zo. Hier vlakbij bij ons in de streek. En dat gaat dan over het hele land, misschien ook wel internationaal. Wie zal het zeggen? Hè? Dat is toch wel mooi hè, eigenlijk. Goed, Miss Montreal, hallo. Zij gaat schuilen. Oh, ze verwacht zeker regen of zo. Ik weet het niet, maar we zullen het meemaken. Maar het is wel haar nieuwste.

schuilen. Als je wil, dan doen we het samen. Schuilen. Ja, gewoon gezellig. Gezellig onder een afdakje en zo. Dan komt dat helemaal goed. En als dan de bui voorbij is, dan gaan we weer vrolijk verder met alle dagelijkse dingen en zo. Dus aan alles komt een eind. Ook aan de reeks optredens in het Houtmansplantsoen in Gouda. En daar is aanstaande zondagmiddag de laatste editie van dit seizoen en zo. Hoe lang doen ze dat eigenlijk al? Hoeveel jaar? Volgens mij doen ze het al een aantal jaren, hè? Zeker wel. De GP en Zeger Session Band is dan van de partij om te concerteren. En dat is, even kijken, dat is een 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ik denk dat ze met z'n 15e zijn. Wat een orkest zeg, ongelooflijk. Je kan het allemaal live meemaken tussen 2 en half 5 in het Houtmansplantsoen. En ik weet niet of ze allemaal wel passen in die muziektent hoor, daarom. Maar goed, daar is het wel. En als het dan ook nog lekker weer is, en dat hopen we dan met z'n allen, dan kunnen we daar nog wel met z'n allen weer van genieten. Hè? Er is zon, maar er is ook gelegenheid om onder de bomen in de schaduw lekker in het gras te gaan zitten en zo. Moet het natuurlijk niet regenen, want dan wordt het een beetje een natte boel. Maar we zullen het beste ervan hopen. Hè? De GP en Zeger Band die eraan zitten te komen in een optreden als laatste editie van dit jaar, het Houtmansplantsoenconcert.

Ja, ja, bring it home to me van de Animals. En zo Erik Burden was erbij toen nog, weet je wel. Dus dat allemaal, ja, mooi als gouden ouwe. Even lekker laten horen. Hè? Kom er even mooi bij. Zo, we gaan dus even naar Haastrecht. En ja, het is over een paar weken is het alweer zover. Dan is het zaterdag 12 september. En dan is daar de eerste echte activiteit, zeg maar, rondom het Theater Concordia. Het is namelijk dan tijd voor de proeverij te Haastrecht en zo. Met daarin ja, de Nederlandse kampioenschappen kaarsrollen en zo. Een nationaal kampioenschap, alsjeblieft. Ik weet niet of het ook uiteindelijk nog een keer een Olympische sport zou kunnen worden. Dat zou toch wel mooi zijn, hè? Ja, ja. Maar de proeverij, gezellig, plezier en zo. Live muziek is erbij, wijnen, smakelijke gerechtjes en zo. En ja, dat allemaal op het terrein, vlakbij het Theater Concordia. En gedeeltelijk ook zelfs in het Theater Concordia en zo. Dus de toegang is helemaal gratis. Dus het is even om erin te komen, zeg maar. Hè. Het is 12 september aanstaande. Dus. En er is, ja... nog meer te doen, hoor, want voor Lieverlee wordt dus, ja, er toch voor gezorgd dat dus seizoensopeningen daar weer gaan plaatsvinden bij de diverse cultuurhuizen en zo. En dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi en zo. Goed, eens even kijken hoor wat wij hier hebben, want we willen graag nog wel een muziekje horen als het even kan. Zullen we dus even dat meisje met die bruine ogen eens even laten horen? Ik denk het wel. Dit is er eentje van Van Morrison, hè? Ja, ons allen wel bekend. Maar we hebben straks ook aandacht voor Dolly, hè? Want Dolly, ja, ze is overleden en zo. En we laten er, zoals beloofd, nog eentje horen uit haar zeer uitgebreide repertoire. Want zij was in de tijd goed voor maar liefst meer dan 2000 nummers die zij geschreven heeft en zo. Dus. Deze niet, denk ik. Nee, deze niet. De volgende wel. Ja, ja. Dus dat komt er allemaal nog aan.

0: Ja, de ene vindt bruine ogen mooi en de andere blauwe en dan weer grijze en zo. Dus ja, ja, je kan het van tevoren nooit bepalen, want dat doet gewoon ook moeder natuur, hè, van tevoren. Dus de oogjes van betrokken personen en zo. Dus nou.
1: Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.
0: Ja. Ja, de hele dag door kan dat, hè, tot een uur of vijf of zo. En dan, ja, is mooi. En, in die hele lange straat. En daar kan je dus van alles meemaken, daar. En ook bekendes tegenkomen die je al de hele tijd niet meer gezien hebt en zo. Dat is alleen maar mooi. Ze is niet meer. Helaas. Maar ja, zo gaat dat dan, hè. Aan alles komt dan een eind. En in dit geval ook aan het leven van Dolly Parton en zo. Maar zij heeft zoveel geschreven en gedaan dat het is gewoon zoeken. En natuurlijk, we kunnen allemaal Jolene en zo. Maar ja, die is mij een beetje te bekend en zo. Dus laten we maar eens een mooie andere van haar laten horen. En het is ook al een heel bekend melodietje door tal van andere artiesten. Dus ook gepresenteerd en zo, hè, en zo. En het is een hele bekende dus. Maar dan van Dolly, samen met de Jordaniers.

Een stem die je uit duizenden ertussen uithaalt. Dat was Dolly Parton en zo. Helaas overleden, maar goed, dat is dan een bekend verhaal. 80 jaar is ze geworden. Natuurlijk, zoals altijd, veel te vroeg en zo. Maar ja, 80 jaar is toch een respectabele leeftijd, hè? Laten we eerlijk zijn. Dus. Maar Dolly Parton was haar laatste dans aan het dansen en zo. Samen met de Jordaniers en zo. Zo, nou, we gaan eens even op zoek naar een nummer, een passend nummer bij het volgende bericht. Want het is namelijk zo dat wij dadelijk te maken krijgen met, zeg maar, klanken van de Beatles. En hoe zit dat dan? Nou, de seizoensopening van het kwartier aan de Janstelaan in Stolwijk wordt op 12 september gevierd met een prachtig feest. En dat feest dat gaat allemaal rondom de muziek van de Beatles. En het gaat allemaal om de muziek van de early Beatles. Dus niet die hele, ja, wat moeilijker en ingewikkeldere muziek. Nee, gewoon gezellig. Al die nummers die dus ten gehoor worden gebracht door de early Beatles, die zullen de revue passeren. €20 kost de toegang en de kaarten zijn verkrijgbaar bij hetkwartierstolwijk.nl. En dat is allemaal vanaf 8:30. Dus de early Beatles in Stolwijk in de Krimpende Waard. Tjonge, jonge. En nu alvast hier op RTV Krimpende Waard en zo. Ja.

standing there. De burgemeester van Bergam had is ook net vertrokken. Die was ook nog even hier. Die kwam even kijken hoe schoon het hier wel niet was in de studio. Nou, helemaal mooi. Ja, dat heb je, hè, met mensen die terugkeren van vakantie en zo en nog steeds in de korte broek lopen. Dus nou ja, dat is helemaal fantastisch. Zeg, we gaan even naar de zeepkistenrace, want die is er ook nog. Ja, wat dacht je? Op zaterdag 26 september vindt die plaats. Maar eerder, op donderdag 3 september, is er voor belangstellenden en deelnemers een informatiebijeenkomst in Amazitia. En dan gaat het over wel alle zaken. En dat is dus veiligheid en hoe ziet het parcours eruit en al die zaken meer. En dan hebben we ook te maken met afmetingen en zo. Want er komt een starttoren van 5 meter hoog met een schans van 30 meter. Oh, nou, dat is niet niks. En gevolgd door een parcours van circa 150 meter met hindernissen. Kan je nagaan. Dus volgens mij moet er dan op die zeepkist wel een stuur zitten. Hè, dat je er een beetje af, hè, links en rechts en zo en alles en zo. Maar het is wel zo dat er dus bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. En minimaal 3 wielen moeten eronder zitten. Dat is ook een mooi gegeven. Geen motor of trappers mogen erbij zijn. En ook nog een goede besturing is mogelijk moeten. En ook remmen. Ja, je moet kunnen remmen en zo. En de maten die zijn ook voorgeschreven. 1,50 meter in de breedte, 2 meter in de lengte en 1,5 meter in de hoogte en zo. Dus en een helm, een lange broek en zo en lange mouwen die zijn verplicht voor de deelnemers. Nou, dat zijn en het een en ander wordt nog een keer uitgelegd op donderdag de 3 september en dan maar doorbouwen en bouwen. Ze zijn met z'n 40, hè, en er zijn nog 5 reserveplekken. Die zullen inmiddels misschien ook wel weer ingevuld zijn, maar dat belooft een spektakel te worden. Zaterdag de 26e september, dus even onthouden en opschrijven. En dat allemaal in, absoluut, in Lekkerkerk en zo. We hadden de Beatles. Zullen we er ook maar eentje van de Rolling Stones achteraan draaien? Want ja, voor het evenwicht, hè, zullen we maar zeggen. Want vroeger was het echt toch wel zaak dat als je een plaats van de Beatles had, kwamen er gelijk ook alweer fans van de Rolling Stones. En die zeiden dus, en wij dan? En wij dan? Nou, dan wij dan. Dus bij deze. Dus Rolling Stones.

0: waren ze dan, de Honky Tonk Women. En onlangs was er een optreden van de coverband, van de tributeband, liever gezegd, van de Rolling Stones in het Springerpark. En dat was een hele drukke, regenrecht succes en zo. En dat, ja, ook weer mooi, hè? Misschien zijn ze er volgend jaar wel weer. Geen idee, maar het komt allemaal weer goed. Zo, er is iets heel moois. En dat is dus, ja, dat is altijd leuk als je dus een pilot of een nieuwe vorm van, in dit geval, waterzuivering dus loslaat op het hele plaatje van waterzuivering. En je wordt dan ook nog genomineerd voor de Winnovatieprijs. Dan is dat alleen maar hartstikke mooi. Waar gaat het over? Nou, het gaat over een pilot bij de rioolzuiveringsinstallatie in Bergambacht. En de veelbelovende resultaten van het nanobubbel innovatie. Nanobubbel. Ja, dat is iets wat dus zeg maar is uitgedacht en nu als een pilot dus in de praktijk is gebracht. En het gaat erom dat er dus via een lagere energiegebruik en een efficiëntere stikstofverwijdering wordt bijgedragen aan dus het nog mooierder en nog zuiverder maken van het afvalwater wat dus geproduceerd wordt in het rioolsysteem in de kern Bergambacht en omstreken. Dus, maar er wordt wel gevraagd om onze stem uit te brengen op deze pilot en zo. En dan, want ja, je bent genomineerd voor een prijs, maar een mooie erkenning voor het werk van iedereen moet wel, zeg maar, bekrachtigd en bevestigd worden door degene die dus daarover willen stemmen en zo. Dus je kan via de website van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard, kan je dus stemmen over het Nanobubbel innovatieproject. En wat is genomineerd voor het Winnovatieprijsje. Nou ja, prijsje. Ik weet niet hoe groot of hoe belangrijk die prijs is, maar het is in ieder geval een mooie opsteker. Absoluut zeker weten. Nou en of. Wij hebben te maken met no stress en en alleen maar good feeling en zo. We zijn hem aan het opzoeken en zo. En hij, waar is hij dus gebleven? Ik zou het echt niet weten en zo. Maar goed, laten we eerst maar eens even Brian Ferry draaien. Dan kan ik eventjes kijken waar de No Stress en Only Good Vibes nummer, waar dat gebleven is en zo. Ik weet het niet waar. Maar goed, de oplossing is nabij, zullen we maar zeggen. Brian Ferry.
1: When you're lost in the rain in Juarez, and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through.

er wordt weer lekker gemusiceerd in de studio waar ook Brian Ferry aanwezig was. Just Like Tom Thumb's Blues, dat was de titel van het werkje. Met zijn mondharmonica en alles erop en eraan en zo. Lekker hoor, het is alweer 10 voor 12, we moeten opschieten. Nou, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard... die heeft eens per maand aandacht voor een bepaalde plant of dier... wat dus bijdraagt aan de biodiversiteit... in het bestrijkingsgebied van het Hoogheemraadschap en zo. En in dit keer is het een, de maand, augustus, hij is bijna al voorbij... dus het is er eigenlijk een beetje bij ingeschoten... maar kan het toch net even vermelden. Het is tenslotte nog augustus, hè? Want dan is dat de maand van de meervleermuis en zo. Een bijzondere vleermuis en die belangrijk is voor de natuur... omdat die ervoor zorgt dat er niet te veel insecten zijn. Ja, heb je wel eens, vroeger als, gooiden we steentjes in de lucht en zo, weet je wel. Want ze werken via, niet via zicht, maar via echo. Dus als er dan iets beweegt in de lucht, dan denken ze dat dat een... een bij of een vlieg of een insect is en zo. En dan duiken ze daarop af. En dat was altijd heel mooi om te zien en zo. Ja, dat het dan eigenlijk helemaal voor Jan met de Korte was, die duikvlucht. Ja, dat vertelt het verhaal toen nog niet. En nu weten we wel beter. Nu doen we dat niet meer. Nee. Maar de vleermuis, Maar ja, aan de andere kant, daar waar vleermuizen zijn... zou het ook wel eens een keer tot vertraging kunnen leiden van... bouwprojecten en zo. Dat hebben we aan de lijve ondervonden hier in Bergambacht. Met name van de basisschool die aan de Badhuisstraat staat. Die heeft een flinke vertraging opgelopen door eventuele aanwezigheid van vleermuizen. Maar ja, dat is de andere kant van de medaille. En zo is het altijd wat, zeggen we dan maar. En zo, dus nou, ja. Zullen we eerst maar eens even lekker rustig blijven? He? No stress en zo. Dat lijkt me wel leuk. Mooi voornemen.

Ja, mooi. We zijn er bijna door. Wij kunnen u nog net eventjes vertellen dat er... wanneer is dat? Wanneer is dat? Dat is op 19 september, op zaterdag de 19e september. Dan is de eerste editie daar van de Run for Care. En dat is allemaal in de Krimpenderhout. En dat gaat over een afstand van 5 of 10 kilometer. En dat kan hardlopen zijn, maar dat kan ook wandelen zijn en zo. Dus dat is misschien een mooie sportieve gelegenheid om eens eventjes je beste beentje voor te zetten en zo. Hè. Maar er is ook een gezellige sfeer, zit eraan vast. Dus er is eigenlijk op die dag van alles te doen in Krimpenderhout. Ja, daar zo ongeveer in de buurt waar ook Surfrock is. Hè. Dat kunnen we wel zeggen. Oké, prima. Nou mensen, dankjewel voor het luisteren. Wij gaan er van tussen. Over een paar minuten gaat de week ook weer helemaal door de midden. En dan gaan we weer richting het weekend en zo. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, morgen. Laat je verrassen. Houd hem gewoon op RTV Krimpenderhout. En dan zien we wel wat er gebeurt. En vrijdag, dan ben ik er weer. Als het goed is, jawel. Want dan hebben wij natuurlijk weer, zoals te doen gebruikelijk, op vrijdag weer een aflevering van Goedemorgen vanuit de Krimpenderhout tussen 9 en 12 uur.

Ja. La Manana Café en zo. Helemaal mooi. Ik zou zeggen, mensen, veel plezier nog met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En we horen elkaar vrijdag.

0: De uitzendingen van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vrak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.
2: Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Echtheid is zoveel mooier dan perfectie. Hou van jezelf, want je bent mooi zoals je bent.

0: Een hele goede middag, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpenwaard. En ook een welkom, Wim.
1: Een hele goede middag.
0: Wat hebben wij een weertje vandaag, hè?
1: Ja, dat is niet vervelend.
0: Nee, dat is weer even lekker genieten. Want ja, het is weer woensdag. De week gaat weer door midden. En je ziet het weekend, maar je kunt er nog niet bij. De voorvreugde op dat weekend, dat hebben wij voor u. Met onder andere tips, muziek, bijzonderheden, terug in de tijd en nog veel meer. En met een heerlijk kopje koffie of thee hakken wij samen de week weer door twee. Wij zijn Ingrid en Wim en dit is Breek de Week.

0: Ja, leuk om mee te beginnen. Heerlijk, gezellig. BZN, de Banjo Man. Ik heb geen idee. Heb jij een idee, Wim, hoe lang het alweer geleden zijn dat ze gestopt zijn? Moet ik gokken, jij?
1: Nee, ik zou het zo niet weten.
0: Nee, maar al wel heel lang. Goed, nou, en iedereen doet nog wel wat op zijn manier. Ik denk dat Carola ook af en toe nog ergens wat zingt. Nou ja, goed, Jan Keizer komen we ook nog wel eens tegen. Ja, ik ga gelijk maar met de deur in huis vallen, want morgen hebben we een kinderbraderie in Schoonhoven. En het begint al om 8:00. Ja, kindertjes, hè? Vroeg op. En het duurt tot 12:00. En officieel dus tot, ja, officieel tot 12:30. Maar dat is niet helemaal bekend. Kortom, kleedjes, van alles te koop. Ik zou zeggen, als u in de buurt bent of niet, of dat u zegt, nou, ga er toch even naartoe, dan kan dat morgen kinderbraderie Schoonhoven. The Everly Brothers, walk right back.

Ja, de Everly Brothers waren dat. Ik heb voor u een Collectors Garden op 12 en 13 september. Het leukste event voor fans van Pokémon. Een onvergetelijk dagje uit voor de hele familie. Met meer dan 10.000 vierkante meter aan stands, ruiltafels, activiteiten, entertainment is dit het event voor fans van Pokémon en andere populaire franchises. In de Jaarbeurs Utrecht, 12, 13 september. Ken Mulan, Red River Rosie.

0: Red River Rosie, het is maar goed dat we hier geen televisie hebben. Want Wim die zat helemaal mee te genieten en zo heen en weer te gaan. En hij kijkt mij aan zo van...
1: Nou, wat een fantasie zeg.
0: Ja, dat dacht ik al dat je dat zou zeggen. Goed, ik geef het woord aan jou, jongen.
1: Slowakije heeft besloten enkele honderden net ingekochte snelheidscamera's voor boven de snelwegen te verwijderen of niet te gebruiken na tussenkomst van de inlichtingendienst. Die had namelijk ontdekt dat de camera's in staat waren beelden live door te sluizen via een ingebouwde achterdeur. En die kon worden opengezet met een enkel sms-bericht vanaf een rijtje Russische telefoonnummers. Dit is de belangrijkste informatie denkbaar, zegt oud-AIVD-medewerker Erik Schouten. De oprichter en eigenaar van DMI Security Intelligence denkt niet dat er sprake is van een gewoon slecht product. Veel signalen wijzen volgens Schouten naar een vooropgezet plan van de Russische inlichtingendiensten om live mee te kunnen kijken met het verkeer op de Oost-Europese snelwegen. Die informatie is goud waard, zeker in tijden van conflict, zoals de huidige hybride oorlog die Rusland met Europa voert. Het lijkt erop dat ze proberen logistieke stromingen in kaart te brengen. En dat is de belangrijkste informatie die er is. Je kunt dan bijvoorbeeld live zien waar en wanneer er militaire transporten rijden. Bijvoorbeeld richting Oekraïne.
0: Het is toch eigenlijk allemaal wat, hè?
1: Ja, ze proberen blazen.
0: Ze proberen werkelijk van alles. Goed, dat is de huidige oorlogsvoering, denk ik. Hè?
1: Ja, één troost. Ze zijn niet de enige.
0: Ja, dat is waar. Goed. Dan zullen we maar naar de Bee Gees gaan. En die hebben als titel You Win Again.

Ja, René Vroger was dat. Ik heb er nog even opgezocht over BZN. Bijna 20 jaar geleden alweer dat ze ermee stopten. Weten we dat ook maar weer. Ik heb voor u de textiel- en handwerkdagen op 11 september. En natuurlijk presenteren we op de beurs de nieuwste trends en vind je volop inspiratie. Je kunt op de beurs met al je vragen terecht bij onze deelnemers. Brabant Hallen Den Bosch van 10 tot 5, 11 september. Nick en Simon, Rosanne.

0: Ja, natuurlijk zijn het Nick en Simon. Aanstaande zaterdag natuurlijk de familieberaderie in Bergambacht. En we hopen natuurlijk dat ze een mooi weer hebben. Ook in Wilgen-Langerak is er nog een braderie, ook aanstaande zaterdag. En ook nog aanstaande zaterdag is er een kofferbak en kleedjesmarkt. En dat vindt plaats in Krimpen aan de Lek van 9:30 tot 12:00. Het is druk aanstaande zaterdag. Als je nog weer heen gaat, Wim, dan moet je even kiezen. Want er zijn
1: nee,
0: er
1: nogal
0: wat.
1: Ik ben er even niet zaterdag. Nee, maar de mensen hoeven zich dus niet te vervelen.
0: Nee, precies. En dat weer, dat zou heel fijn zijn. Het hoeft niet warm te zijn als het maar droog is. Goed, wat gaan we doen? Nou, we gaan naar Eddie Cochran, 3 Steps to Heaven.

Three Steps to Heaven. Ja, wat is aan de beurt? Wel ja, we hebben het over het mannenkoor van de week.

Het mannenkoor van de week. Festival Trek. Dat is het grootste rondreizende foodfestival van Nederland. En verwelkomt elk jaar 250.000 bezoekers. Van mei tot en met september strijkt Trek neer in de mooiste stadsparken van het land. De voorgaande edities van festival, dat was in Den Haag. En werd een groot succes. Van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 staat het Westbroekpark opnieuw in het teken van ongedwongen genieten van lekker eten, live muziek, theater en Festival Trek is geschikt voor jong en oud. Vrijdag, zaterdag en zondag gewoon lekker genieten. André van Duin, want we genieten, want het is zomer.

0: Want het is zomer, ja, en we gaan natuurlijk alweer richting september. Maar wat we nu nog krijgen, daar genieten we volop van. En Wim, jij hebt wat leuks voor ons, of minder leuk?
1: Nou,
0: of?
1: Iets komisch wel.
0: Oh.
1: Bakkerij Breitner in het Duitse Pfaffenhofen aan de Ilm mag van de autoriteiten niet langer ongewogen halve broden verkopen, nadat een klant klaagde dat zijn stuk brood 10 gram te licht was.
0: Jeetje.
1: Deze klacht leidde tot een officiële controle door het eigenambt, waardoor eigenaar Matthias Breitner gedwongen werd om in al zijn filialen nieuwe, officieel geëikte weegschalen te installeren. En die ingreep kostte de 65-jarige bakker in totaal 15.000 euro. Sinds de opening in 60 was het in de bakkerij vaste praktijk om in een heel brood simpelweg met een machine door midden te snijden en de helft van de prijs te berekenen.
0: Ja.
1: Dit ging al 66 jaar goed, totdat een klant zijn halve brood thuis nawoog en ontdekte dat het 10 gram minder woog dan de helft van een volledig brood. En voor dit stuk had hij 2,40 euro betaald, wat precies de helft was van de normale prijs. Breitner reageerde aanvankelijk laconiek per e-mail met de boodschap dat je soms wint en soms verliest, ja, en dat het de volgende keer vast 10 gram meer zou zijn. Omdat het snijden machinaal gebeurde, ging hij ervan uit dat de stukken gelijk genoeg waren. Maar de klant nam hier geen genoegen mee en stapte naar de keuringsdienst. De controleurs verboden de bakker vervolgens om nog halve broden te verkopen zonder deze vooraf te wegen. Volgens de sinds 2020 geldende Fertigpackungsverordnung moet een bakker een brood dat op klantverzoek wordt gehalveerd altijd wegen en de prijs exact naar gewicht berekenen. Een uitzondering geldt alleen als de halve broden vooraf worden gesneden en geprijsd in de schap liggen. Maar Breitner wil dit niet omdat de broden dan uitdrogen. Om zijn klant toch halve broden te kunnen blijven aanbieden, schafte hij voor alle vestigingen nieuwe precisieweegschalen, inclusief software, aan. Inmiddels zorgt de strengere aanpak voor opvallende reacties in de winkel,
0: ja,
1: waarbij klanten zelfs aanbieden om schriftelijk te verklaren dat hun brood niet gewogen hoeft te worden. Ondertussen kiezen andere bakkers in de regio er juist voor om alleen nog hele broden te verkopen, om problemen met de instanties te voorkomen. Bij bakkerij Breitner, waar naar eigen zeggen sinds 1960 nog nooit gedoe was, wordt vanaf nu echter elk half brood netjes gewogen en dienovereenkomstig geprijsd. Het zou Nederland kunnen zijn.
0: Nou, maar je hebt toch geen poot om op te staan, joh, als winkelier? Dat is toch verschrikkelijk? Dat je 10 gram, dat je dan naar zo'n keuringsdienst van waarde gaat. Of wat het ook is. Ja. Dat ze niet zeggen tegen zo'n vrouw, joh, mevrouw, het is 10 gram, dat kunnen wij niet aan beginnen. Maar die man die moet een investering doen van, heb ik jou daar? Maar het is inderdaad wel lachwekkend.
1: Ja, dat is een
0: nou, lachwekkend. Goed, nou, misschien dat die vrouw toch wel een heel leuk leven heeft nu. Of waarschijnlijk niet.
1: Nou, ik weet niet of het een vrouw was.
0: Al kan het ook een man zijn, ja, precies. Nou goed, in ieder geval wel een beetje lachwekkend. Dankjewel, Wim, voor dit bericht. Roy Orbison, Only the Lonely.

Ja, heerlijke muziek natuurlijk van Roy Orbison. Ja, ik weet niet of je van boottochtjes houdt. Nou, ik lees ze vaak voor. Dan dacht ik van, nou, oude water, dat lijkt me ook wel eens leuk. Een grachtenvaart. Stap een boot van fluisterboot de Geelbuik. En beleef oude water op zijn allermooist. Vanaf het water. Bij grachtenvaart oude water ontdek je de rijke historie. En van deze pittoreske stad. Terwijl een enthousiaste gids je onderweg trakteert op leuke verhalen en bijzondere weetjes. En over die Geelbuik, ik dacht zo, wat een rare naam. De inwoners van Oudewater worden ook wel Geelbuiken genoemd. Vroeger liepen ze dan ook veel inwoners van de stad letterlijk rond met een gele buik. Die liep men op tijdens het maken van touw, met name in de 16e en 17e eeuw. Toen was Oudewater een belangrijke touwproducent. Vandaar de naam Geelbuik. Nou, leuk toch om dat te weten. The Animals, House of the Rising Sun.

Ja, de animals waren dat. Van maandag 7 tot en met zaterdag 12 september staan de Kinderdijkse molens elke avond in de spotlights. En dat is tijdens de betoverende verlichtingsweek. De molens lichten op als bakens in de duisternis wanneer alle 19 letterlijk in de schijnwerpers worden gezet. Het volledige programma met tickets vind je online via de site van Werelderfgoed Kinderdijk. Lijkt me wel een hele leuke belevenis. Die 12 september, dat pakken ze nog mee, want dan is ook de Open Monumenten weekend. Dus dat valt er net in. Wij gaan naar Frank Ferrari. Goodbye to you, Nonna Maris.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug in ons laatste uur van ons middagmagazine Breekt de Week. Hier bij RTV Krimpenwaard. Vandaag uuropener Udo Jurgens. Hij was een Oostenrijkse componist, pianist en zanger. Met ongeveer 100 miljoen verkochte albums was Udo Jurgens een van de succesrijkste entertainers in de Duitsstalige wereld. Zijn actieve carrière overspant bijna 60 jaar. Uit 1971 komt het nummer Immer wieder geht die Sonne auf.

0: Ja, vandaag de uuropener Udo Jurgens. Ja, we gaan al op pad. Nou, ik ga niet op pad, maar Wim. Want die komt straks met zijn top 3. En dan gaan we natuurlijk geheid naar luisteren. Wim, is het jaar, welk jaartal hebben we dit keer?
1: 1966.
0: Oh, heel veel herkenbaar, denk ik.
1: Ja, ik denk je alle drie kent.
0: Oh, heerlijk. Dan gaan we eerst, als je het goed vindt, even naar Gerard Cox. Het is nog niet voorbij, maar we schieten op. Het is nog niet voorbij. Nee, het is weer voorbij, die mooie zomer.

weer terug in de tijd. En zoals u inmiddels al weet, gaan we naar het jaar 1966. Op nummer 37, nieuw in de top 40, de TZ met Early in the Morning.

Ja, de Rolling Stones. En als laatste van de drie nummers gaan wij luisteren naar de grootste concurrenten van de Rolling Stones. De Beatles op nummer 5, Eleanor Rigby, 14 weken in de top 40.

0: Ja, dit nummer kwam ook op nummer 1 in de top 40 terecht.
1: En inderdaad, Wim, het is herkenbaar. Alle drie. Dus,
0: ja, je hebt er de leeftijd voor.
1: Ja, dank je, dank je. Ik zal het maar opvatten als een compliment. Ik ken je nog niet zo lang, dus goed. Maar dank je wel voor deze mooie top 3. We gaan naar de Friends Family Band. Just a Little Love.

Ja hoor, hij heeft het weer overleefd. De kelder met de spinnenwebben. En hij heeft meegenomen Bobby Prins. Bobby Prins is een Belgische zanger van het levenslied. Hij was al op jonge leeftijd bezig met het volgen van accordeonlessen. Het allergrootste succes van Bobby Prins is met de nummer Toe, kom in mijn armen en hou me vast.

0: typisch zo'n eind. Archief Bobby Prins. Met hou me vast en kom in mijn armen. En ik geef graag het woord. Inderdaad, je wou al beginnen. Ik zag het.
1: Je zou misschien denken dat al die maatregelen om roken en vapen te ontmoedigen zouden helpen.
0: Ja.
1: Denk aan de lelijke pakjes, de afschrikwekkende plaatjes, ja, het verbod op smaakjes en ga zo maar door. Maar niets is minder waar. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat maar liefst 40% van de jongvolwassenen nog volop paft.
0: Zo.
1: Sociale media blijken eens te meer de boosdoener, maar ook zaken als smart vapes dragen bij aan verslaving onder jongvolwassenen. De krant, het AD, schrijft dat longartsen zich zorgen maakten, iets wat ze al veel langer doen, en dat dit totaal niet past bij het regeringsbeleid dat al jaren wordt gevoerd.
0: Ja.
1: In 2040 zou de rookvrije generatie namelijk realiteit moeten zijn. En dat wil zeggen dat dat geen enkele jongere dan nog rookt of vaped, en dat slechts 5% van de volwassenen dat doet. Maar ondertussen, nu we op weg zijn naar 2030, rookt dus nog een flink deel van de jongvolwassenen. En wie jong begint met roken, blijft dit vaak doen tot op latere leeftijd.
0: Oh, heel triest gegeven, hoor.
1: Dus het gaat niet goed.
0: Nee, dat vind ik wel heel erg. Dus ja, dan kunnen we wel zeggen met z'n allen gewoon stoppen. Maar ja, het is de jeugd. Nou, het is niet alleen de jeugd natuurlijk. Maar dat ze zich zorgen maken, de longartsen, kan ik me heel goed voorstellen. Dus we kunnen het gewoon, wij zeggen het wel. Lieve mensen, gewoon allemaal stoppen met roken. Dankjewel, Wim, voor dit bericht. John Paul Young, Love is in the Air.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
1: Een hele goede middag, luisteraars. Het is woensdag 26 augustus. En u hoorde 9 to 5 van Dolly Parton. Zij is gisteren ons ontvallen op 80-jarige leeftijd. Ja, allereerst wil ik natuurlijk ook Wim en Ingrid dankzeggen voor hun programma Break the Week. En ja, 4:15 gaan we even kijken op de weg is gesteld. Straks misschien wat meer informatie, verkeersinformatie. 17:30, de tips voor de platte beeldbuis. En als daar aanleiding voor is, gaan we weer kijken op de weg rond de tijd van 17:45. En dit is de allernieuwste van Sommieu. En Feels Part 2.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Ja, aanstaande zaterdag natuurlijk in de Vlist Polstok Verspringen kampioenschap. Dat is ook heel mooi. Ik heb gehoord dat er een brug, ja, die kan niet helemaal genomen worden, een bruggetje over de Vlist heen. Maar ja, daar zijn ze volgens mij druk mee bezig om daar een oplossing voor te bieden. Maar goed, gewoon komen en op de website zal er wel heel veel ook te vinden zijn. Hoe of wat. En het is natuurlijk ook te hopen dat die weergoden bij ons zijn, hè. Aanstaande zaterdag. Niet alleen natuurlijk voor dat Polstok Verspringen, maar ook voor andere activiteiten. En daarover later meer. Maar eerst over dat programma Heel Holland Bakt. Misschien kent u dat wel. En nu hebben we ook Heel de Waard Bakt. Want in het dorpshuis in Lekkerkerk, daar worden op verschillende avonden lekker gebakken. En er wordt een bakwedstrijd gehouden. 4 bakavonden zijn er. 5, 12 en 26 oktober en 2 november. En de finale die vindt plaats op zondag 8 november... tussen 12 en 3 uur, ook in het dorpshuis in Lekkerkerk allemaal. Wie is de beste amateurbakker van de Krimpende Waard? Kunt zich aanmelden via de website van Dorpshuis Lekkerkerk. Dus bakt u thuis ook wel lekkere taarten of cakes of wat dan ook, allerlei dingen. En u denkt van, nou, daar wil ik wel eens aan meedoen. Gewoon even aanmelden en dan hoort u vanzelf. En dan kunt u ook natuurlijk de informatie bekijken die daarvoor nodig is. We gaan even lekker terug in de tijd met Elton John en Kiki Dee. En wat denkt u daarvan? Don't go breaking my heart. Een hele lange tijd geleden. Het is 12 minuten over de klok van 5 geworden hier bij RTV Krimpende Waard. En ongetwijfeld ook bij u. Elton John en Kiki Dee.

0: Elton John en Kiki Dee. Elton John heeft natuurlijk heel veel iets gemaakt met deze plaat. En Kiki Dee werd gewoon een musicalster. Was te bewonderen onder andere in Londen. In het circuit van de theaters. Een musicalster. En dat deed ze, nou, dat deed ze heel mooi, heel goed.
1: Dit is de woensdag die echt telt. Peter van Pelt. Thuis en onderweg.
0: Ja, daar luistert u naar. We hebben natuurlijk de Algera-brug perikelen. Ja, ja, ik moet wel zeggen, op weg naar de studio. Want u, dit programma is echt live uit de studio. Dus eventjes voor de duidelijkheid. Daar, ja, daar was het redelijk druk. Op de A20 reed het lekker door. Alleen die weg naar de Julianensluis, dat ging ook wel een beetje aardig door. En vanaf de Julianensluis, die omleidingsweg naar Stolwijkensluis, dat ging ook allemaal goed. Maar op de weg zelf vanuit Stolwijkensluis naar Bergambacht. Ja, dat was wel aardig druk hoor. Maar goed, er waren ook verkeersregelaars en die deden hun werk perfect. Lieten ook mensen oversteken enzovoort. En ook handenverkeer natuurlijk. Want anders ja, dan kan je wel blijven wachten op die stroom van voertuigen. Nou, dan hebben we dat allemaal gehad. En dan krijgen we het volgende. Want de N210, ja, de MA Rijnaldenweg tussen Lopik en Schoonhoven. Ja, daar worden ook werkzaamheden uitgevoerd. En dan wel vanaf aanstaande maandag 31 augustus tot 28 november. Ja, je hoort het goed. 28 november, dat is nogal wat. Dat zijn zo'n beetje 3 maanden. Maar goed, het gaat natuurlijk allemaal niet tegelijk. Die N210 trouwens, die is wel echt dicht tussen Lopik en Schoonhoven. Tussen 3 oktober en 6 november. En er zijn allerlei omleidingswegen enzovoort. Wilt u meer informatie? Gewoon naar de website van de provincie Utrecht. En daar kunt u alle informatie vinden. Dus ja, van het een en het ander. Het is gewoon weer nodig, weer een nieuwe vloerbedekking en zo. En alles weer aanpassen enzovoort natuurlijk. De N210 tussen Lopik en Schoonhoven, de MA Rijnaldenweg. Het is maar dat u het weet, hou er even rekening mee. En ga eventjes van tevoren uw reis plannen. Misschien gaan we nog even terug naar de zon. En de zomer en het strand. Met Rutger van Balleveld. Zomer, zomer.

0: Ja, Rutger, als je zo lang in de zon blijft, dan krijg je vanzelf een rode kop.
1: Pak gauw een pilsje aan de bar. Wat echt je maakt me in de war.
0: Ja, en de oudere jongen onder ons, die zullen wel de melodie herkennen. Want het was gewoon, ja, iets een snellere uitvoering van Loop die Love van Juan Bastos. En een hit uit, ik denk wel de jaren 70, uit de vorige eeuw natuurlijk.
2: Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.
0: Nou, het is wellicht mooi. Vorige week zaterdag was de braderie in Stolwijk. Ik ben er zelf ook geweest. Het was best wel druk, was het. En ook een fors aantal kramen helemaal om de kerk heen. En het was gewoon ontzettend gezellig. Leuke terrasjes en leuke kramen. Helemaal gezellig. En aanstaande zaterdag, ja, dan de braderie in Bergambacht. En ik hoop dat, dat het een beetje droog blijft natuurlijk. Maar ja, gewoon een beetje een regenjasje meenemen is misschien wel aardig, nu wil ik het zo maar even zeggen. Ja, straks op zaterdag 12 september en zondag 13 september, dan zijn dat weer de Open Monumentdagen. Het is het monumentendagweekend eigenlijk, 12 en 13 september. En over monumenten gesproken, misschien kent u wel die molen die vlakbij Bergambacht staat, langs de provinciale weg, de Molen den Arend. Nou, die wordt dus gerestaureerd vanaf 7 september en dat duurt ongeveer 2 weken. Het is de laatste originele korenmolen in de Krimperdewaard. En het krijgt een heel nieuw wiekenkruis. Ja, de renovatie kost ongeveer wel 80.000 euro. Ja, maar goed, het moet al iets gebeuren natuurlijk. Woensdag 9 september tussen 7 uur 's morgens en 11 uur in de morgen, dan wordt dat wiekenkruis vervangen. Dus op woensdag 9 september morgens 7 tot 11, ja, dan is er misschien ook wel wat toestanden heen op die weg richting Bergambacht. Want er zullen allicht vrachtwagens daar ook wel nodig voor zijn. Als het allemaal gerenoveerd is, dan wil men deze molen gebruiken als voor de educatie. Misschien wel voor educatie voor de molenaarsopleiding en scholieren en andere belangstellenden. En dat is allicht wel mooi, want het is toch wel een stukje geschiedenis. En het is een gezichtsbepalend silhouet eigenlijk voor Bergambacht als je zo langs die snelweg rijdt. Abba heeft natuurlijk ook heel veel hits gemaakt. Hè? Heel wat anders natuurlijk. Abba heeft heel veel hits gemaakt, die groep uit Zweden. Maar ik heb er eentje gevonden van vanuit een album in 1975. En die heette gewoon Abba. En het is een mooi nummer. Een beetje rustig nummer. I've been waiting for you.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: thuis en onderweg.
1: Ja, daar luistert u naar. Het is ruim 17:30 geweest. En daar gaan we natuurlijk even luisteren en kijken. Nou, kijken, dat doen we er wel vanavond dan natuurlijk. Naar de tips voor de platte beeldbuis. Dus Chris.
0: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
1: Nou Chris, dat doe ik weer met alle plezier. En dan moet ik eventjes goed kijken natuurlijk, want anders gaat dat helemaal. Dan zit ik gewoon een weekje te vroeg natuurlijk. En dat is niet de bedoeling. Bij de breakfast op NPO 1 tussen 7 en 8 uur. En ook de talkshow Goedenavond Nederland 10:30 tot 11:15 ongeveer op NPO 1. En dan op NPO 3 een leuke herhaling van het muziekfeest van het jaar. En ditmaal uit 2024 met Jan Smit, Yves Berendsen, Django Wagner, de Snollebollekes, Senna, Mart Hoogkamer en Monique Smit. Allemaal 9:50 tot ongeveer 11:15. Nou, dat is toch een aardig stukje, hè? Bijna 3 uur zo'n beetje. Op NPO 3. Dus op NPO 3, het muziekfeest van het jaar 2024. Een grote herhaling. Dan op RTL 4 natuurlijk, de serie B&B voor Liefde. Ja, als je daarmee bezig bent, dan weet je ook denk ik niet meer te stoppen. Er gebeuren nogal wat dingen daarin, hoor. 9:55 tot ongeveer 10:50. En opvolgend met Nederland met vakantie, dat is ook wel een aardig programma. 10:30 tot ongeveer 10:50. Eddie Zoe en Kees Tol en Vivienne van den Assem, die brengen reportages, tips en persoonlijke verhalen over deze zomer. Op SBS 6 natuurlijk vandaag, Inside weer met Wilfred Gené en Johan Derksen en andere gasten. 9:50 tot ongeveer 10:30. Zijn er ook films? Jawel. Ook een beetje wat een film die met muziek heeft te maken. En wel over natuurlijk Bob Marley. Getiteld One Love op Paramount. En Paramount is een zender die u ook heel vaak kan vinden in het basispakket van uw tv-provider. Zeker van Ziggo, moet ik zeggen. 2024, dus het is een vrij recente film. En hij begint om 8:00 en is om 9:50 afgelopen. Bob Marley, One Love, de biografie van Bob Marley met Kingsley Ben-Adir. Dan op RTL 8 natuurlijk een romantische komedie. En wel een Nederlandse, ook niet oud, 2024. Met Holly Mae Brood. Volgens mij is dat de dochter van de bekende Herman Brood. De succesvolle dertige Dylan biedt met zijn vriend Mick een unieke service aan. Hij beëindigt voor klanten hun romantische relaties. Ja, dat is weer wat anders. Kan ook natuurlijk. 9:55 tot ongeveer 10:55. Nog een film, ja, de sequel van Lethal Weapon 1. Lethal Weapon 2 op SBS 9, 9:30 tot ongeveer 10:45. En op België 2 ook een 4-sterrenfilm. En wel bekend, 2006, The Last King of Scotland. En het heeft alles te maken ook met Idi Amin. 10:50 tot ongeveer 10:55. Dan natuurlijk op onze eigen tv-zender. Een verslag van de dijkversterking tussen Bergambacht en Schoonhoven. Dat is een wat ouder verslag. En ook een verslag uit 2022 wat betreft de verzetsherdenking in Lekkerkerk, als het goed is. En een verslag, en dat is wel recenter, van die mooie braderie die afgelopen zaterdag werd gehouden in Stolwijk. En dan wordt ook de vraag gesteld van winkels, fysieke winkels, hebben we die nog nodig? Of kopen we alles via de webshop? Nou ja, goed. Ja, ik vind zelf persoonlijk, er zijn dingen die kan je niet zo makkelijk eigenlijk online kopen. Die moet je gewoon een beetje voelen en in je handen hebben, schoenen en dat soort dingen. Maar goed, het is allemaal een nu. Het is gewoon de vraag die wordt gesteld. Een verslag van de braderie Stolwijk die afgelopen zaterdag werd gehouden. En zoals je van mij gewend bent, natuurlijk een Duitsstalige plaat. En houdt u van Duitsstalige muziek? Gewoon luisteren elke dinsdag tussen 1 en 4 met Nees van Duren, met de muzikanten Staddel. Einmal Himmel, Einmal Höhle, dat is de titel van de plaat, de Duitsstalige plaat van deze week. En Fröhlander.

Corrie Konings, lekker gauw ouwe adios amor. Hier bij het Weekclip de Waard. De Waard ongeveer, laat maar eventjes zeggen, 16 minuten voor de klokken van bijna, voor de klok van 6 is geworden. Gaat de music train rijden? Nee, ik denk het niet. Niet tussen 6 en 8. Maar u kunt natuurlijk wel luisteren naar ons non-stop programma. En wie weet volgende week, volgens mij wel, dan is hij er weer, Geert van der Stelt. En dan gaat hopelijk de music train weer rijden. Dus die kaartjes gewoon bewaren. Dan kunt u straks weer aan de conducteur geven als u in de music train stapt. En dan komt het allemaal in orde, want die kaartjes blijven gewoon geldig. Geen paniek natuurlijk. En over paniek gesproken, is er paniek op de weg? Nou, een beetje wel. Op de A20 hoek van het Gouden tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, daar staat een file van 7,5 kilometer. 55 minuten vertraging. Echt stilstandverkeer staat helemaal stil door een ongeluk. En de rechte rijstrook is dicht. Dus nogmaals, de A20 hoek Holland Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Dat is nou precies de richting die we niet moeten hebben. In dit geval wat betreft de Algerabrug natuurlijk. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7,5 kilometer, 55 minuten vertraging. Dus probeer dat probeer dat gewoon te vermijden. Ook op die A20, maar dan de andere kant uit. Misschien een kijkfile, ik weet het ook niet. Gouwdoek vallen tussen Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4,1 kilometer, 12 minuten vertraging, maar ook stilstand verkeer. Provinciale filemeldingen, ja, die zijn er zeker. Op de N207 Alphen aan den Rijn Bergham tussen de afrit Moordrecht. Dus dat is die afrit Moordrecht van de, even kijken, van de A20 als ik het goed heb. En Stolwijk, dus dat hele stuk van 5,1 kilometer, dat staat dicht. 5 minuten vertraging. Dat staat er wel bij, dus dat valt wel mee. Het is langzaam rijdend verkeer. Ik moet wel zeggen, het rijdt wel door. Ik heb zelf persoonlijk een hekel aan files, maar dat je gewoon stilstaat. En als er dan helemaal geen beweging meer in zit, ja, files is natuurlijk nooit leuk, maar ja, goed. Liever dat het een beetje doorrijdt. Op de N219 Zevenhuizen Kapelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de N453 en Zevenhuizen. 2,6 kilometer, 3 minuten vertraging in langzaam rijdend verkeer. En dat allemaal zo'n beetje 14 minuten voor de klok van 6 geworden hier bij RTV Knippelenwaard, het programma Thuis onderweg. En ongetwijfeld ook bij u. John Mayer en Taylor Swift, die hebben een leuke hit gemaakt, hè? Toen de tijd, All of My Heart.

John Mayer en Taylor Swift. En Half of My Heart. Ja, in Engeland zeggen ze Half of My Heart. En je hoort eigenlijk Taylor Swift niet zeggen. Nou, daar gaan we straks nog eventjes nog een plaat van Taylor Swift draaien. Ja, we hebben natuurlijk over die braderieën gehad afgelopen zaterdag in Solwijk. En aanstaande zaterdag is natuurlijk Bergambacht aan de beurt met de braderie. Maar morgen wordt er ook in Schoonhoven nog een braderie gehouden. Dan wel een hele speciale. Namelijk de kinderbraderie. Tussen 8 uur 's morgens en 12 uur 's morgens. Dan zijn er heel veel jonge verkopers die hun speelgoed aanbieden voor een redelijke prijs. Dus morgen in de binnenstad van Schoonhoven de kinderbraderie. Het is misschien wel leuk om eventjes toe te gaan. Zo'n beetje aan het einde van die basisschoolvakantie natuurlijk. En zo gaat dat. De volgende plaat, het is een beetje een speciale. Het is een speciale uitvoering van Lady Madonna. En daarom ook al die gekke geluiden natuurlijk. Dit zijn de Beatles. Lady Madonna.

0: Speciaal uitvoering vanaf het Love-album The Beatles en Lady Madonna.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht en alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: En deze keer is het de plaat van Dave Berry en Dave.

It, I Knew You. We sloot deze aflevering van Thuis Onderweg op deze 26 augustus 2026. Taylor Swift. Ja, Taylor. Zo, het zit er weer helemaal op. Het was weer een aardig uurtje. En ja, ik zou zeggen, geniet nog even lekker van die zon. Want misschien slaat het de komende dagen wel om. Je weet het maar nooit. En blijf lekker luisteren naar ons non-stop programma hier bij TV Krimpen de Waard. Wat mij betreft, dan zeg ik gewoon adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen... waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
1: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
0: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelt.

0: tired, Georgie. Aren't you going to say hello?
1: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
2: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Je luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis.
6: Uitgezonden door RTV Krimpenerwaard, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RPL Woerden.
8: Hit Shadow!

luistert naar Hitshadow met Henk Schellevis. Uitgezonden door RTV Krimpende Waard, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RPL Woerden.

Afgelopen zondag was het 23 augustus. En ja, toen was het de verjaardag van Vicky Leandros. En volgens eigen opgave, ik blijf het daar maar bij zeggen, heeft ze de leeftijd van 74 jaar bereikt. En ja, we draaien een aantal platen van dit programma. Programma Head Shadow, aflevering 2005. Ja, om ook te laten horen dat ze behalve al die slagers van vroeger ook nog wat andere nummers kon zingen. Uit 1985 was dit opgenomen speciaal voor de Franstalige markt van Canada. Het nummer Salut Bien Sarah. Vicky Leandros hoorde je. Nou, Lambert Rijn zit zoals iedere week aan de andere kant van de ruit voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis en het komende uur natuurlijk weer de beste en de grootste gouden ouwe op je eigen radio, afgewisseld met de vaste items. En voor de muziek gaan wij terug naar de Amerikaanse hitparade van 6 augustus 1960. Heel lang geleden en ja, heel bijzonder natuurlijk. Hè, al die groepen vanaf de Beatles en verder, ja, die hadden we in die tijd nog niet. Het zijn allemaal zangers, zangeressen, duo's. Ja, daar blijft het wel zo'n beetje bij. Dat zou je ook wel merken in deze hitparade. De Cashbox Top 100. We hadden Billboard, we hadden Record World, maar we hadden ook Cashbox. Nou, die ligt hier voor me en daar gaan we een aantal platen uitdraaien. We beginnen op nummer 90, een plaat die 3 plaatsen gestegen is. En dat is een nummer wat wij kennen van de Beach Boys, hè? Het overbekende Sloop John B. Maar dat was al in de jaren 20 van de vorige eeuw geschreven. Een oude traditional als de John B. Sales. Nou, het werd herschreven en dan werd het I Wanna Go Home, The Wreck of the John B. En dat was een hit van een aantal artiesten, waaronder deze. En dan hebben we het over Jimmy Rodgers.

grote succes ging naar Lonnie Dunnigan, maar Jimmy Rogers, hij had toch ook een hit in de Verenigde Staten mee, stijgt 3 plaatsen van 93 naar 90. Hij leeft nog steeds, hij is 92 jaar en hij had in 1957 een nummer 1 hit, stond hij maar liefst 4 weken bij Billboard op de eerste plaats met het nummer Honeycomb. Wij gaan naar de top 3 van 50 jaar geleden, die van 28 augustus 1976. En dan kijken we even naar Nederland, naar de Nederlandse top 40. Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart zakt van 2 naar 3. ABBA met The Dancing Queen van 4 naar 2. En Kiss and Say Goodbye van de Manhattans nog steeds op 1. Nou, in de Verenigde Staten is de top 3 hetzelfde gebleven als vorige week. Let 'Em In van Wings op 3 blijven staan. You Should Be Dancing van de Bee Gees op 2. En Elton John en Kiki Dee met hetzelfde nummer op nummer 1. En in het Verenigd Koninkrijk, even vermeldenswaardig, onze eigen Pussycat komt binnen op 48 met Mississippi. Van 2 naar 3 gezakt A Little Bit More van Dr. Hook. Elton John en Kiki Dee met dat nummer, ja, Don't Go Breaking My Heart, ook in het Verenigd Koninkrijk op nummer 1 bij Record Mirror, net zoals vorige week. En gestegen van 5 naar 2, Wings met Paul McCartney en Let 'Em In.

0: Redman van Wings, 50 jaar geleden nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk en nummer 3 in de Verenigde Staten. Paul McCartney samen met Wings. Ja, wij zijn in het programma Head Shadow bezig, aflevering 2005, met de Cashbox Top 100 uit 6 augustus 1960. Ja, en die bel, ik zei tegen Lambert toen hij het nummer startte, ik mis die deurbel, want daar begint die plaat mee. Maar alsnog bij deze, hè? Let Them In. Nou, dan weet je ook waarom die titel Let Them In is. Goed, we gaan één plaat overslaan en we komen terecht op nummer 88. En daar staan twee jongens, Jen en Dean. Jen Barry, ja, en Dean Torrance. Nou, Dean Torrance die leeft nog steeds. Die is intussen 86 jaar en Jen is 22 jaar geleden overleden. En ja, ze hebben ons heel veel hits achtergelaten, hè? Een beetje uit de begin jaren 60, pioniers van de California Sound. En die surfmuziekstijlen die later ook door de Beach Boys, waar we het net al over hadden, ja, met ja, Surfing USA, Surf City en zo, dat soort dingen, ja, werd het ook allemaal heel erg populair. Nou, Jen en Dean deden daar ook aan mee en ze hadden één nummer 1 hit in 1963 met het nummer Surf City. Daar stonden ze 2 weken lang mee op de eerste plaats. Nou, deze is nooit bij de bovenste 40 terechtgekomen, maar we gaan hem toch draaien. Ze zijn gestegen van 100 naar 88. Hier is We Go Together.
1: Cashbox Top 100.

We Go Together van Jen en Dean hoorde je 2 weken in deze Cashbox Top 100. En gestegen van 100 naar 88. Nou, dan gaan we naar nummer 84. En dat is een nieuwe. Ja, Niels Sedaka. Hè. 2 maanden geleden. Nee, dat is niet waar. 1/2 jaar geleden is hij overleden op 86-jarige leeftijd. En ja, hij heeft ons onwijs veel hits achtergelaten. Hij heeft tot op hoge leeftijd ook nog altijd opgetreden. Hè? Paul Enka en Niels Sedaka, die zag je toch altijd weer in de zomer op die billboard staan, dat er weer een reeks concerten aankwam. En dat was ook bij Niels Sedaka zo. Nou, hij heeft natuurlijk ook een aantal keren op de nummer 1 positie in de Verenigde Staten gestaan. Dat, maar het liefst 3 keer. In 1962 met Breaking Up Is Hard To Do. Laughter In The Rain op 74. Dat was eigenlijk zijn comeback. Hè. Had 11 jaar geen grote hit meer gehad. En toen kwam hij toch weer terug met een nummer 1 notering. En in 75 deed ik het nog een keer. Met Bad Blood. Een van de achtergrondzangers op dat nummer was trouwens Elton John. Het is maar dat je het weet. Nou, dit nummer staat niet bij die bovenste 40. Maar hij heeft er toch best een leuke hit mee gehad. Hier is Neil met You Mean Everything To Me. Kids Channel.

Ja, zo'n 4 minuten voor het 12:30 en tijd voor de verjaars- en memorialkalender. En dan kijken we even naar woensdag. En dan is het 26 augustus. Ja, Giel Montagne, hè, oftewel Bert van Reen. Het is zijn geboortedag. Bekende man bij Veronica, maar later ook bij de Tros. Hè, met opvolle toeren op losse groeven. 82 jaar, heeft ook de nodige nummers geschreven. Zelfs nog nummers gezongen. En natuurlijk jarenlang DJ bij Radio Veronica, toen het nog een zeezender was. En dan zaterdag de 29 augustus, de geboortedag van Michael Jackson, 68 jaar geleden. En zondag de 30e is het de verjaardag van Peter Maffay, die eigenlijk Peter Maffay heet, 77 jaar geleden. Ja, ik zei het vorige week al, we grijpen even terug op Vicky Leandros. Zij was afgelopen zondag, 23 augustus, was ze jarig, 74 jaar geworden. En ja, we hebben al een plaat van haar gedraaid, ik zei het al, hè, om ook nog eens te laten horen dat ze niet alleen die slagers van vroeger allemaal zong. Hè, dat was dat nummer Salut Bien Sara, wat in Nederland was uitgebracht als Gruus aan Sara. En dat gebeurde ook met dit nummer. Ja, op een cd in 1995 werd het uitgebracht. Wodo Ach Biest Mach's Gut, maar die cd met iets andere nummers erop, die werd ook voor de internationale markt uitgebracht. Vooral in Canada, Franstalige gedeelte, en ook in Zuid-Afrika heel erg populair. Dus we gaan een nummer van die cd draaien. En dan Gruze aan Sara. Nee, niet Gruze aan Sara, maar Wodo Auch Bismarck's Gut is in het Frans dan Tout me parle de toi.

Vicky Leandros, 1995, Tout me parle de toi, van de cd van het album Now. Ja, en we draaiden die plaat omdat het afgelopen zondag was haar verjaardag, 74 jaar geworden. Straks nog één nummer in de cover or topper, want ja, heel veel covers gemaakt, maar best hele goede nummers van hele goede artiesten. Dus dat is altijd leuk om dan ook te draaien. We gaan weer gauw terug naar de Cashbox Top 100. Even één ding rechtzetten. Niels de Daka kwam met dat nummer wat we draaiden. Hè? You Mean Everything To Me wel degelijk bij de bovenste 40. Want hij stond ooit op nummer 17. Dan gaan wij van gaan we toch weer wat platen overslaan. Van 84 gaan we helemaal naar 52. En op nummer 52 staat Frankie Lymon. En Frankie Lymon die is begonnen met een begeleidingsgroep, de Teenagers. Hij was 13 toen hij zijn eerste hit had in 1956 met het nummer Why Do Fools Fall in Love. Kwam hij op een zesde plaats in de Amerikaanse hitparade. Hij overleed in 1968 op slechts 25-jarige leeftijd. Had best de nodige hits in de Verenigde Staten. Nou, dit nummer kwam dan wel niet bij die bovenste 40. Maar goed, dan toch best wel leuk nummer in die hitparade. Later gecoverd door de Jackson 5. En dat was in 1972 zo uit mijn hoofd. Toen werd het een wat grotere hit in de Verenigde Staten. Maar dit is het origineel van Frankie Lymon. Little Bitty Pretty One.

20 plaatsen omhoog, maar liefst van 72 naar 52. Frankie Lymon en het nummer Little Bitty Pretty One. Ja, 66 jaar geleden, hè, deze hits. Het is wat nog best heerlijke muziek om te luisteren. En ik vind het voordeel dat van een Amerikaanse hitparade dat er ook een heleboel nummers in staan die in Nederland helemaal geen hit geweest zijn. Of heel ondergesneeuwd zijn, heel onbekend zijn. En dan vind ik, dat is juist leuk dat je dan juist die nummers eruit kan pikken. Nadeel is dan weer, dat het natuurlijk allemaal Engelstalig is. Maar goed, daar kan je weer met de vaste items ook weer een beetje tegenwicht aan geven. En dat gaan we, dat hebben we ook gedaan met een tweetal Franstalige nummers. Ja, Paul Anka, die staat er natuurlijk ook in, hè? Nou, die is intussen 85 jaar, staat er twee keer in. Dit is op zijn retour, maar liefst 13 weken genoteerd. Ooit op nummer 8 en nu gezakt van 35 naar 41. Ja, die man die natuurlijk meegeschreven heeft aan dat prachtige nummer van Frank Sinatra, het nummer My Way. Ik denk dat het een van zijn mooiste composities is, die ook heel veel keer gecoverd is en miljoenen exemplaren over de hele wereld verkocht heeft. Maar goed, we gaan een nummer van hem draaien waar hij zelf een hit mee had. Hier is My Hometown.

0: De hits en de herinneringen aan het zeezendertijdperk. Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Cover or topper.
2: Ja, na Paul Enka tijd voor de cover or topper. En dan gaan we naar het jaar 1972. Een man die intussen 78 jaar oud is, één hit in de Verenigde Staten op nummer 1 heeft gekregen. Het nummer You've Got a Friend in 1971. Maar een jaar eerder op nummer 3. Nou, dat is ook niet onverdienstelijk natuurlijk. Het nummer Fire and Rain, James Taylor, hebben we het over in de cover or topper met Vicky Leandros.

Carole King. Die heeft een nummer geschreven, You've Got a Friend, voor James Taylor. En je hoorde hem uit 1972 in de cover-topper samen met Vic Leandros met het nummer Fire and Rain. En ja, dan gaan wij weer gauw terug naar die Amerikaanse hitparade. Er liggen nog de nodige platen klaar. En we beginnen op nummer 28. Dat is een zakker. Stond vorige week nog nummer 16 en 9 weken genoteerd. Ja, de voorloper Cathy's Clown staat ook nog in deze hitparade. Die stond maar liefst 5 weken lang op een eerste plaats in de Verenigde Staten. Nou, deze opvolger kwam uiteindelijk op een 8e plaats. Het is ook niet onverdienstelijk natuurlijk weer. Don en Phil Everly, beide intussen overleden. Maar wat hebben ze ons een prachtige en mooie Close Harmony nummers nagelaten. En vorige week begonnen we met het nummer You Thrill Me. Wat een nummer wat een beetje ondergesneeuwd was. Nou, dit nummer is wel wat bekender. Hier is When Will I Be Loved.

When Will I Be Loved van Don en Phil Everly. Een plaat die op zijn retour is en nu op nummer 28 in onze hitparade staat. Ja, dan slaan we er weer een paar over en komen terecht op nummer 18. En daar staat een zanger, Donnie Brooks. Ja, in Nederland niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten heeft hij twee hits gehad. Hele grote, hè, dit nummer. En dan later nog een keer met Dollhouse op een 60ste plaats. 71 jaar is die geworden. Overleden op 23 februari 2007. Ja, ook op de Rockabilly Hall of Fame heeft hij een ster ontvangen. En ja, in deze hitparade staat hij met dat andere grote nummer. En dat gaan we dan ook draaien. Hier is Donnie met Mission Bell.

0: Ja, een man die heel veel stemmen ingesproken heeft in tekenfilms, maar ook producer was. Voor Joel Akins bijvoorbeeld The Birds and the Bees uit 1965. Dat nummer heeft hij geproduceerd. Donnie Brooks hebben we het over met het nummer Mission Bell. En ja, dat staat dan in onze hitparade op een 18e plaats. Gestegen vanaf 24 en 8 weken genoteerd. Zometeen naar nummer 16, maar we gaan eerst naar het radiofragment. Na nummer 16, het tweede stukje radiofragment. Ja, aanstaande maandag, dan is het weer zover, hè? 31 augustus. En dan is het 52 jaar geleden dat Veronica Noordzee en Atlantis de lucht uitgingen. En een dag daarvoor, dat is dan 30 augustus, dus dat is komende zondag, waren het de laatste uren tussen 8 en 12 van de International Service met de DJ's die toen het langst aan boord waren. Die kregen alle drie nog een uur en in het laatste uur ja, hebben ze met elkaar een leuk uur van gemaakt. Robin Banks, hij was een van de DJ's aan boord en hij mocht een heel uur presenteren. Dat was tussen 9 en 10 en daar gaan we twee stukjes uit te draaien.
1: The last spin on the Bobby Langs Bungles box for an Earth & Fire number. That's one of my favorites. Ruby is the one. And so keep buying their records, ladies and gentlemen. And if you can get in on the tour that Earth & Fire are having very soon in Great Britain, that'll be nice as well. Anyway, that's also for Rob Eden, who I've become a great friend of. So greetings to you, Robbie. And as we're mentioning Robbie at the moment, I'd like to greet all the people that have helped the Barmy Banks Bungles box and musical box hit the airwaves, as it were, and the friends who who've helped me immensely with the program, producing jingles and generally providing inspiration. And those are Steve and Debbie England, AJ Behrens, who we're just talking to, Rob Eden, Dick DeCraff, and Paul Boone of Cheltenham. And thank you, all of you, very much for your kind work and all the hard work, in fact, that you put into it. And here we go. I'm going to play the very first promotion that I've had done for me for the station. This was by Rob Eden, of course. Oh dear, oh dear, oh dear. I suppose it's got to happen once in the Barmy Banks Bungles box, hasn't it? Well, you know what's happened, don't you? Yes, indeed. Anyway, let's get into another song. And this is one that I've really has become one of my favourite records of all time. Blood, Sweat and Tears. And here we go.

0: Thank you very much indeed. Bolland and Bolland, two guys from The Hague in Holland. And that's Saturday morning news. And I hope that the musical Bolland and Bolland will be played more frequently in Britain in the years to come. I'd like to see that one anyway. We've got 2 minutes from Brian McKenzie time. So to everybody that I've come in contact with, to all of you, bye-bye, and take care of yourselves, and God bless. And I finish off with this one, which is one of my favourites from Scott Walker, Lights of Cincinnati. Bye-bye.
1: Nou, dat was een klein stukje van Robin Banks van zijn laatste uur bij Radio North Sea International. En hij noemde ook de naam van Rob Eden. Hè? Nou, ik heb wel eens verteld dat ik een aantal weken op de Mabo gewerkt heb toen ze in Slikkerveer lagen. En ja, ik denk, nou ja, ik had me opgegeven om mee te gaan naar Libië met dat schip. Maar ik denk, als dat niet doorgaat, zal ik toch iets anders moeten verzinnen. Dus ik had een sollicitatie lopen in Voorburg en dan moest ik om... Ik dacht om 11 uur zijn, maar ik zou gebracht worden door Rob Eden. Die sliep aan boord. Ja, want er kwamen regelmatig DJ's uit het verleden even langs. Hè, omdat Robin Banks ook aan boord zat. En hij zou me naar Voorburg brengen. Maar hij was zo laat dat ik denk, nou, dat halen we nooit meer. Maar hij reed als een achterlijke, echt niet normaal. Dat ik denk van, nou, gaat dit wel goed? Maar we waren precies om 11 uur in Voorburg. Ja, maar ik had wel een beetje een fout gemaakt. Ik was daar aan het schoonmaken aan boord en ik had die vuile spijkerbroek gewoon aangelaten. Dus ik dacht al van, ik denk, nou, dit voelt niet goed. En ik werd dus ook niet aangenomen. En ik mocht ook niet mee naar Libië. Nou, daar stond je dan weer. Maar dat is een ander verhaal. Goed, we gaan nog drie platen draaien. Ik heb geen idee. Kijk Lambert even aan. Nou, nummer 5 ligt op de draaitafel. Hier is Ray Peterson en Tell Laura I Love Her.

10. Vorige week nog op 1, nu teruggevallen naar 4. Brenda Lee met I'm Sorry. Only the Lonely van Roy Orbison van 2 naar 3 gezakt. Elvis Presley van 8 naar 2 met It's Now or Never. En dan komen we terecht bij de nieuwe nummer 1 notering. 5 weken genoteerd en vorige week nog op 3 en nu op nummer 1. Ga eerst even afscheid nemen. Lambert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. Ja, Hit Shadow. Bedankt voor het luisteren naar de hits uit de Cashbox Top 100 van 6 augustus 1960... Volgende week een nieuwe aflevering van het programma Hit Shadow. Gaan we naar oktober 67 en naar een top 50 uit het maandblad Muziek Express. Ook weer met de vaste items. Ja, en we laten je alleen met die nummer 1 notering tot aan nieuws en weer. Hier is Brian Hyland. Hij was 16 toen hij het nummer opnam. Hij is intussen 85 jaar. Met het overbekende Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka. Dat

0: Twee krimpen urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
2: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Zo lang mogelijk meedoen.

0: Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september... geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
2: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Disco

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: De Krimpenurbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: Krimpen-Uur Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Uur Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.